0: I'm asking you, want, je weet veel over deze dingen. And the question is...
1: How will I know?
0: How will I know? How to mix?
2: How will I know?
0: How will I know? How will you survive?
2: To try it.
0: Jullie zijn slap geworden, man.
1: Nee.
2: Het is, ja.
0: Jullie hebben slaap, no?
2: No,
1: man. Variatie.
2: Zo, dat is wel mooi progressie.
1: Nee, variatie mooi. Daarvan genieten we allemaal. Hopelijk de luisteraars ook.
0: Ja, oké. Hebben jullie nog zin in nog een mix?
1: Zeker weten.
0: Doen we een 20 minuten mix, wat zeg je? Ik heb er geen genoeg van, man. You know, sabi. I'm addicted to mixes.
1: Ja, mix max. Hi, man.
0: Mix max. We hebben eerder een mix gehad van 36 minuten. Nee, 39. Daarna eentje van 16. En nu gaan we eruit met eentje van 14. Wat heb je hier allemaal klaargemaakt? Is het een...
2: Eerlijk gezegd hoor. Meestal... je kan elke DJ vragen. Even maar draaien wat net. Je vraagt hem de volgende dag. Hij weet het niet.
0: Ja, hij weet het. Oké.
2: Ja, omdat je zo vaak bezig bent. En je hebt variatie van muziek.
0: You'll never know. Maybe you save the best for less, no? Je begint in ieder geval met een volgens mij is het Laura Branigan. Ik kan me vergissen.
2: Oké, dan.
0: Ik kan me vergissen.
2: Alright.
0: Maar als het Laura Branigan is met self-control, dan ben ik er helemaal klaar voor.
2: Oké, dan I'm standing behind you.
0: Oké.
1: Ik ook.
0: Ik dacht het al.
1: ik volg jullie. Follow the leader.
2: Yeah. You see, op deze woensdag.
0: Let's go. Yes.

0: Ja, ja. Goedenavond, goedenavond, goedenavond.
1: Ja, ja, zijn hier.
0: We hebben nog een paar mixers hier, no? Ga je gaan, ga je gaan.
1: Dit is nog steeds used to be op deze woensdagavond. I am a shooty, maar de poko shooty. Ik groet ook iedereen.
0: Nee, we gaan nog niet weg.
1: Nee, ik was
0: nog een paar korte.
1: I know. Maar ik kreeg net een app van de Abrabroki passie en de Saron passie. Die mannen willen een beetje swingen naar Jamaica toe.
0: Oké.
1: Ik zei van ik doe mijn best. Wij doen ons best. Om dat te bewerkstelligen. Dus ja, je hebt de oude poko toch. De Malek commanding wife.
2: Oh ja, Fatih, ja.
1: Fatih boom boom.
2: Mm-hmm.
1: Je hebt die
2: maar even naar Fatih boom boom of boom boom?
1: Nee, boom boom.
2: Oh, boom boom. Oh nee, boom, boom, ik vraag alleen nou.
1: Kijk, in Jamaica die mannen maken ritmes. En die ritmes kregen allemaal een naam. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Apoko voor Murder She Wrote.
2: Ja.
1: Toch, heeft een naam. Apoko voor Limb by Limb.
2: Ja.
1: Heeft ook een naam. They call it Fever Pitch.
2: Oh.
0: En so, Pepper Seed.
1: Pepper Seed was ook zo'n rhythm.
2: Ja.
1: Slam was ook zo'n rhythm.
2: Oké.
1: Okay. Nou, ja, hardcore had ook zo'n rhythm.
2: Maar wat heb je voor ons?
1: Nee. Het zijn diverse, dus ik kijk naar The Man Behind the Wheel.
0: Dick Jo.
1: En deze is ook een rhythm, we call it FSS.
2: Franse schuivers.

0: Ik heb van een FFS. Tot besluit.
1: FFS.
0: Ja, wat heb ik hier dan?
2: Is dat gewoon? Kwam er een F voor of is het alleen S?
0: Oh, die was bij erin, hai.
3: Het is FSS. Geen SSS.
0: Een fijne Franse schrijver, FFS.
3: Ja.
0: Oké, ik dacht dat ik dat zei. Maar goed, jongens, we gaan eruit. Dat was leuk.
1: Nou, van mijn kant ook een fijne avond verder. This used to be op deze woensdagavond. En next time.
0: Over 2 weken, we hebben dus de herhaling. Voor die zouden doen, laten we een echte afsluiting van de vakantie. Ik denk dat de eerstvolgende uitzending waarbij we live zijn, is dichtbij 1 september. Dan om even spieken hier op mijn kalender. Je zou weer een stevige bijna lonka doen, wat denk je?
3: Ik moest kan ook die lonka.
0: Iets in die zin, man. Wacht even, wat hij precies is. Ja, dat is het bijna die gaat het eind van de vakantie.
1: Rond 24
0: september. Dat is echt behoorlijk afsluiten.
1: Oké, met alle toebehoren.
3: Ja, back to school, kan ook trommel, alles aan.
0: Gewoon een mix van de onstuimige dingen.
1: Onstuimige dingen, dat klopt.
0: Goed, bedankt. Greg, ga je nog even groeten, jongeman?
3: Ja, ik zou zeggen, wat meestal zeg ik, ik hoop. Maar ik weet zeker dat de mensen genoten hebben.
0: Mm-hmm.
3: En ja, till next week.
0: Till next week.
1: No, same to me. Hi, ciao.
0: We gaan eruit met, ik zie iets van Intercity, no?
3: Inner City.
0: Nou, wacht even, we gaan toch met deze eruit.
3: Good luck.
1: Voor die mensen van Abarabaroke. Dat was een special request.
3: De Tapuku Boys.

0: Our tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: Tune This Week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough.
2: Number 1.
3: Number 1.

lieve mensen. Mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.

0: Lim Radio.
1: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag donderdag.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.
1: Het is nog steeds de nachtuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com.
3: Lim FM.

0: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.
1: Rustig, dikke rustig, amai drea. Rustig, rustig.
2: Omwika man.
1: Oei, omwika.
2: Waar omwika man? Ruwaka dape, ai, go. Hey, tik alasan. Ugo snel, tik alasan. Hey, wakti. Ruku wanda ku dape. Oke, Arkino, taie bek. Wat teke me? Ja, want daar heb ik wat voor mak wat ik kusan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV. Ik ben vijakba.
3: Ladies and gentlemen, you're listening to the most respected radio station, the Mighty 91.7.

news.

just want to know about any secrets.

Yo, baby, this gonna hurt me more than it hurts you, for sure.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, donderdag.

Goedemorgen, lieve luisteraars. Dit is Word of God en ik ben pastor Ingrid Kortstam, uw gastvrouw deze ochtend. Ja, u heeft het goed gehoord. Ik ben begonnen met te zingen. Te zingen Adonai, bless you, day you name. Adonai, bless you, day you name. Weet u, lieve mensen, het is een zegen om de Allerhoogste God vroeg in de morgen te kunnen eren en te kunnen prijzen. Wanneer we opstaan en als eerst onze ogen openen en tegen hem kunnen zeggen, Adonai, bless you, day you name. Trangagado santa de uning. Weet u, dan geven wij hem de eer en dan geven wij hem de glorie. Dan erkennen wij dat hij God is. In Spreuken, hoofdstuk 17, vers 22, zegt het woord. Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest, wie doet het? Die doet het gebeente verdorren. Wanneer we een vrolijk hart bezitten, dan zal genezing bevorderen. Dan zal dat genezing bevorderen. Wanneer we met depressie zitten, wanneer we met alle toestanden zitten van ontmoediging, dan is het zaak dat we de Heer beginnen te loven en te prijzen, omdat Hij God is. Dan kunnen we zingen vanuit het diepst van ons wezen. Adonai, bless you day you name. Trangagado santa day you name. Dan kunnen we zeggen, Jur de da roze fusaron. We aanbegen you masra. Heer, het is goed om de Heer te prijzen. Spreuken 18 vers 14 zegt, de geestkracht van de mens houdt hem staande in zijn lijden. Maar een neerslachtige geest, wie zal die opbeuren? U mag het weten, lieve mensen, dat zelfs de wetenschap heeft uitgewezen. Dat wanneer mensen depressief zijn, de artsen, de begeleiders aanbieden om muziek te laten spelen. Omdat muziek niet alleen in het oor gehoord wordt, maar het dringt door tot diep in de geest. Tot diep in onze ziel. En zeker als het geestelijk muziek is. En daarom zegt het woord, een vrolijk hart bevordert de genezing. Wanneer we een vrolijk hart hebben, dan zullen we merken dat we uit de situaties komen. Want dan zullen we zingen. We zullen aanbidden. Het zal in de eerste plaats niet gaan zoals wij dat willen. Met hakkelen en stoten. Maar naarmate we onze ziel gebieden om de Heer te prijzen. Om een loflied aan hem te zingen. Een danklied aan hem te zingen. Dan zullen we merken dat we uit die situatie komen. Dan zullen we merken dat onze geestelijke kracht zich weer begint te manifesteren. Dan zullen we merken dat we sterk worden. Dan zullen we merken dat we wederom moed en durf krijgen. Dan zullen we merken dat we staande kunnen blijven te midden van de crisissen. En precies zoals Spreuken 18:14 het zegt, de geestkracht van de mens houdt hem staande in zijn lijden. Het is uw geestelijke kracht. En vooral wanneer u Jezus Christus kent, wanneer u wandelt met de Allerhoogste God, wanneer u hem gemaakt hebt tot uw burcht, uw schutze, wanneer u hem gemaakt hebt tot uw refuge, uw bron, wanneer u hem gemaakt hebt tot uw sterke toren, dan begint er een lied daar in ons binnenste te borrelen. Een psalm begint op te komen. Dat betekent de geestelijke kracht begint zich dwars door elke situatie heen te bewegen naar die oppervlakte. Om in onze mind, in onze ziel te komen en zo ons hart te bewegen om de Heer te aanbidden en te prijzen. Want als wij geen geestelijke kracht hebben, welke ons staande zal kunnen houden in tijden van lijden. Maar als we een neerslachtige geest hebben, wie zal het opbeuren? Daarom, lieve mensen, in deze tijd, wanneer we veel horen over mental health, wanneer we veel horen over suïcidegevallen, wanneer we horen over
diepe depressie. Dat mensen het niet meer ziet zitten. Vooral met de vele zaken die zich manifesteren. Dan is het belangrijk dat we weten er is één die ons uit de situatie haalt. Er is één en zijn naam is Jezus Christus die ons draagt in tijden van lijden. Er is één die ons ten alle tijden nabij is. Die ons nimmer begeeft, nog verlaat. Er is één die om ons geeft. Er is één die naar ons omziet. Er is één die zegt, ik ben hier. En daarom lezen we ook in Spreuken 9 vers 10. De vrezen des Heren is het begin der wijsheid. En het kennen van de Hoogheilige is verstand. Wanneer we vrezen voor de Heere hebben, dan beginnen we wijsheid te krijgen. Dan beginnen we inzicht te krijgen. En het kennen van de Allerhoogste God, het kennen van Jezus Christus, betekent dat we te midden van de druk, te midden van situaties, zal de Heilige Geest ons bijstaan om in ons hart, in onze gedachten, te brengen, het zij een gebed, het zij een zucht, het zij een lied. Een lied waarmee we de Heere kunnen verhogen. Weet u, soms wanneer ik in een dip zit, dan begint er plotseling een lied in me op te komen. Ja, dan gaat het even met moeite om dat lied te zingen. Maar wanneer ik het herken in mijn spirit, dan begin ik niet alleen dat lied na te zingen of de melodie, maar dan luister ik naar die woorden. Omdat ik weet dat de woorden des Heren geest en leven zijn. Omdat ik weet dat God door zijn woord, door gezang, door liederen tot mij wil spreken. Dan sla ik acht. Zo is het ook belangrijk, lieve mensen, dat u acht slaat op de woorden die tot u komen. Op de liederen die tot u komen. Want het is een boodschap die de Allerhoogste God u geeft. Te midden van de situatie, te midden van het lijden, te midden van die crisis, zegt hij, geef niet op, wees niet bevreesd. Want ik, de Heere, uw God, heb u lief. Ik heb u bij uw hand gepakt. Al gaat gij door het water zal u niet verslinden. Al gaat gij door het vuur zal u niet verteren. Wanneer we onze hoop vestigen op de Allerhoogste God, dan mogen we weten dat onze redding nabij is. Dat hij een hulp en een schuts is, een rots in de branding ten tijde van de crisis. Vader, ik dank u wel voor deze dag. Ik dank u wel voor deze nieuwe morgen, Heere. Waarlijk. Het kennen van u is het vermeerderen van verstand. Heere, dank u wel, o mijn grote God, dat wanneer wij u kennen, Heer, dat we mogen weten dat u de Allerhoogste God bent. En dat u ons geestelijke kracht geeft in deze dagen. Vader, ik bid op dit moment, zet een nieuw lied in het hart van uw volk. Van de natie Suriname. Let them rise, O God. Heere, zet een lied van overwinning. Een lied, Heere, mijn God, van overwinning in hun hart. Allen, Heere, die op een of andere wijze in een crisis zitten, het misschien niet zien zitten, maar we beginnen u te bedanken dat u door uw Heilige Geest een lied van overwinning in hun hart zal zetten. En dat ze uw stem leren kennen te midden van de crisis. Zo wil ik u bedanken dat ik deze morgen het volk van de natie Suriname mag zegenen. De Suriname mag zegenen dat uw hand, de Allerhoogste God, ten alle tijden over hen mag zijn.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die divisies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProzer, Safety Through Innovation.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolditching winkels.
2: The notification on LIM.
0: Als je ergens nog steeds aan denkt, dan is het de moeite waard om het risico te nemen.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: Mees afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: superlekkere sinaasappel. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable.
1: Lem FM, nami summer body. Nende temye alikyama manteng me fishy tite. Oh, 91.7.
2: Dengelengele, dengelengele, dengelengele.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Hey, ha, tushi, kapodano, koi bergate. Kubotje mogo irame, iroko, akana no warere malo. Urano da pakolo, yasagal komaro, buto buto buto.

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still

0: hier hoor je het anders en beter.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: 91.7.
1: The notification on LIM.
0: Als je ergens nog steeds aan denkt, dan is het de moeite waard om het risico te nemen.
2: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: Meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

0: Luistert naar Lim FM op 91.7 de andere raad.
1: If ya lobby safe tag him fire lobby me. Take it analyse samana holy gonigi. Matere pireti fi konko gide leitoli. Bebe daimu accident taki hoi gregi money. Me adenki. Baby

0: 60 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Dit is Lim FM, 91.7.
3: Notification on Lim.
4: Als je ergens nog steeds aan denkt, dan is het de moeite waard om het risico te nemen.

0: Radim FM. Inderdaad, de
1: Radaan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Radaan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Radaan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Radaan, de juiste kwaliteit voor het oog. Radaan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Radaan zijn gratis. Radaan.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
1: Lim FM, de andere radio.

0: Baka galenteng, Diego baka ike rainbow.
1: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Suriname's meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: odo takso.
1: Arkis malon tu, danti de ukondoro bakananga na beskopu oftewel na odo funadi. En a beskopu fti de, dat takso. Yusa, mus bay dia futu. En dat wil zeggen, als het gevaar dreigt, is het je aangeraden je zo snel mogelijk uit de voeten te maken. Yusa, mus bay dia

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
1: Zin in een lekkere lunch? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 23 juli. Chinese taaiensoep met kip. Jarpissi moxalesi met gerookte kip en gestoofde kip. Gebakken carbonade met frietjes en vispastei. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: man, if you ready for start na a new stable job, if you ready for rock up BG bedrijf na a ambassade, if you ready for the man city Comoro qua opleiding, if you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners, na a de moro new tranga en modern apparaat te ego om veiligheid, if you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
1: Ja, ma?
2: Enough, mama mi. Want me no man bribi dat toch is een precies a 100 euro no mo gym.
1: Maar dat had ik je beloofd.
2: Maar die no man zijn na 50 euro gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is zo je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, als je bossen 100 euro eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, de Sabi. Wat een service geweldig. De Oerusman let me de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur s'avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei bossen die schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
1: Mama!
3: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFMC.com. Vandaag is donderdag 23 juli. Het Korps Politie Suriname heeft gisteren twee nieuwe voertuigen van de Nederlandse ambassade in ontvangst genomen. De voertuigen zijn bestemd voor de speurhondenbrigade van het KPS. Deze schenking is in het kader van een bredere samenwerking met Nederland om de internationale drugscriminaliteit tegen te gaan. We laten nu horen de minister Harish Munrat, die aanwezig was bij deze gelegenheid.
1: We staan vandaag stil bij een gebeurtenis die verder reikt dan de overdracht van drie voertuigen alleen. De hele show die u hier ziet voert uit een veel diepere behoefte aan samenwerking, één van vriendschap en eentje wat uit een bilateraal overleg is voortgevloeid, waarbij mensen de noodzaak hebben gezien om elkaar te moeten helpen in de strijd naar recht, in de strijd naar rechtvaardigheid, maar ook in de strijd, de simpele strijd van drugs en drugsgerelateerde vraagstukken. Vandaag bevestigen wij de kracht van partnerschap, de waarde van wederzijds vertrouwen en de gezamenlijke overtuiging dat veiligheid een verantwoordelijkheid is die landsgrenzen overstijgt. Namens het ministerie van Justitie en Politie spreek ik mijn oprechte dank en diepe waardering uit aan het ministerie van Justitie en Veiligheid van Nederland voor deze waardevolle schenking van heden twee Isuzu D-Max voertuigen, maar één volgt nog, heb ik begrepen, speciaal ingericht ten behoeve van de speurhondeneenheid van het Korps Politie Suriname. Deze schenking is een tastbare uiting van de uitstekende samenwerking tussen onze beide ministeries en getuigt van een gedeelde visie op het belang van sterke, professionele en goed uitgeruste veiligheidsdiensten. Onze bijzondere erkentelijkheid gaat tevens uit naar de Nederlandse ambassade in Paramaribo, die met grote betrokkenheid en toewijding heeft bemiddeld en deze samenwerking heeft gefaciliteerd. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van alle betrokkenen is deze schenking een werkelijkheid geworden. Een bijzonder woord van waardering richt ik eveneens aan mevrouw Acton, al is ze mijn adviseur, maar haar persoonlijke inzet, haar betrokkenheid en niet aflatende inspanningen hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het tot stand komen van deze schenking. Niet alleen deze schenking, maar ook haar bijdrage in projecten van Makandra 1 tot aan heden, het trekken aan de kar, zodat het goed moet gaan met de rule of law in Suriname, in Nederland en in de wereld, is bijzonder recommendable. Uw inzet verdient daarom ook bijzondere erkenning op een moment als deze. Dames en heren, deze voertuigen vertegenwoordigen meer dan alleen mobiliteit. Ze vormen een belangrijke investering in de verdere versterking van de operationele slagkracht, mobiliteit en professionalisering van het KPS, met name de hondenbrigade. Ze zijn speciaal aangepast voor veilig, doelmatig en efficiënt vervoeren van speurhonden en hun geleiders en zullen dagelijks worden ingezet tijdens trainingen, operationele inzetten, controles en opsporingswerkzaamheden. Daarmee leveren ze een directe bijdrage aan de bescherming van onze samenleving, de bestrijding van criminaliteit en de verdere versterking van de rechtsstaat. De schenking is daarom niet alleen een overdracht van drie voertuigen, maar tot slot, zoals ik heb aangehaald, een symbool van de hechte band tussen onze landen en onze ministeries.
0: Aldus de minister. We vervolgen met de korpschef Melvin Pinas.
2: Namens het Korps Politie Suriname moet ik vandaag aangeven, dit markeert vandaag opnieuw een belangrijk moment in de langdurige en waardevolle samenwerking tussen Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden. Ik moet zeggen, iemand dat gezegd hebben, ik was een maand terug in Nederland, heb ik mevrouw Knol ontmoet, is de korpschef van Nederland, en we hebben afspraken gemaakt. Hè. En je ziet vandaag zo'n heugelijk moment, vandaag kregen we drie voertuigen. Maar verder met mijn speech. Dus deze samenwerking, die reeds veel jaren bestaat, is gebaseerd op een wederzijds respect, vertrouwen en gezamenlijke inzet voor veiligheid, rechtshandhaving en verdere professionalisering van onze politiediensten. Met grote waardering nemen wij vandaag wederom drie voertuigen in ontvangst, bestemd voor de 100 brigade van het Korps Politie Suriname. Deze schenking vormt een concrete bijdrage aan de versterking van onze operationele kracht. De 100 brigade vervult een essentiële rol binnen ons korps. Wederopsporing van verdovende middelen bij uitlopende politieoperaties bewijzen onze geleiders en hun diensthonden dagelijks een grote waarde. De beschikbaarheid van adequaat transport is daarbij onmisbaar en snel effectief te kunnen optreden.
0: Melvin Pinas, de korpschef, bij het in ontvangst nemen van 3 voertuigen die geschonken zijn door de Nederlandse ambassade. Gisteren heeft de minister van Defensie, Urakit Ramsaran, een update gegeven over het verloop van de sollicitaties, oftewel de werving van militairen. Daarnaast is de minister ook ingegaan op de financiële positie van de ex-militairen. Enkele ex-militairen onder leiding van Waldo Jameson hadden eergisteren bij de herdenking van de gevallen soldaten tijdens de Binnenlandse Oorlog aandacht gevraagd voor hun problemen. Naar zeggen van de minister wordt er gewerkt om verlichting te brengen voor deze groep.
3: De updates die ik graag zou willen delen is dat wij niet lang terug zijn gestart met onze wervings. Ik zou het noemen bij deze voor de makkelijkheid naar de samenleving, onze wervingscampagne. Wat houdt het in? We hebben ervoor gezorgd dat apart van een sollicitatiebrief die formeel de deur uit is gegaan, dat wij de verschillende manieren van communiceren richting de samenleving hebben gebruikt. Zowel de traditionele media, social media, de sms'jes die zijn ontvangen door de verschillende mensen. We hebben een mooi aantal aan geïnteresseerden mogen ontvangen. We hebben dit keer gezorgd voor spreiding, dat men niet specifiek hoeft af te reizen richting centraal kantoor, maar dat we ook de verschillende kazernes en de commandanten hebben geïnformeerd dat als er sollicitatiebrieven dan naar hun toe komen, dat ze het tijdig doorgeleiden. Verder kan ik dan meegeven dat op den 20e nog, toen ik naar kantoor ging, dat het een goed gevoel heeft gegeven, omdat daar niet alleen de mensen die interesse in hebben, de jongeren die interesse in hebben, een bezoek hebben gebracht aan het centraal kantoor, maar zo ook gezamenlijk met hun ouders. Dat geeft alvast een goed sein, dat geeft motivatie om ervoor te zorgen dat van ons zijde als organisatie wij merken dat de samenleving wel gehoor heeft gegeven aan onze oproep. We hebben verschillende organisaties aangedaan. De bedoeling is dat wij dan verder zullen gaan met de samenleving informeren, de samenleving wakker schudden, vaderlandsliefde weer in de boezem te blazen, om ervoor te zorgen dat wij dan kunnen tonen wat onze defensieorganisatie dan te bieden heeft. Natuurlijk zijn er verschillende vragen geweest van de samenleving. En een van ze is, minister, behalve dat u dan een sollicitatieoproep de deur uit heeft gedaan, wat heeft u nog meer gedaan met uw team om ervoor te zorgen dat het daadwerkelijk aantrekkelijk wordt gemaakt voor de sollicitanten, voor degenen die interesse in hebben? We hebben ervoor gezorgd dat we motivators hebben ingezet. Motivators om de nodige vragen te beantwoorden. De jongeren hebben heel wat vragen gesteld. En een van ze was natuurlijk van minister, wat zouden we eigenlijk kunnen verwachten? U heeft uitgelegd dat we dan praten over een carrière, dat we dan kunnen opbouwen binnen onze defensieorganisatie. En wat houdt dat in? Opzettelijk, om het zo te zeggen, strategisch bekeken, hebben dan ook de motivators ingezet die richting het uiterst bijna hebben kunnen behalen voor wat Defensie aan te bieden heeft, apart van onze internationale partners, waar wij onze militairen ook naartoe sturen om de verschillende opleidingen op te doen, verschillende ervaringen op te doen. En dat dan in uitvoering te brengen in Suriname, hebben we ook ervoor gezorgd dat daarin binnen de motivators ook onze bachelors in zitten, die de bachelor in military science hebben mogen doorlopen, succesvol hebben mogen doorlopen. En dat zij ook hun uitleg hebben mogen geven van dat u het niet alleen zal houden bij het operationele, dat u uitdrukt waar er spanningsgebieden zijn, situaties zijn waar onze militairen ingezet moeten worden, maar dat er ook studiemogelijkheden zijn om u verder te mogen of te kunnen ontwikkelen en dat u zelf bachelor zou kunnen zijn in military science. Een van de meest gestelde vragen, minister, is er wel aandacht voor de militairen hun bezoldigen? Is er wel aandacht voor de militairen hun toelagen? Laat me aangeven dat wij het moment van de begrotingsbehandeling al hebben gehad. Het is goedgekeurd. En aan de hand daarvan hebben we dan het werk verzet. We hebben intussen al uit de vier, uit de vijf eigenlijk, laat me dat aangeven, want gisteren nog tijdens de herdenking van onze gesneuvelde militairen tijdens binnenlands conflict, heb ik dat mogen mededelen, omdat daar ook heel wat vragen werden gesteld vanuit de ex-militairen, van wat er nog meer betekend zou kunnen worden voor hun. Heb ik mogen meegeven dat met de zegen van de president en de vicepresident, dat de missieve uit is, de goedkeuring uit is om het werk dan te verzetten, en het een proces is gezet voor de verhoging van de verschillende toelagen, zoals de resocialisatietoelagen en de invaliditeitsuitkering, waarop zij dan recht hebben. De stappen die we hebben mogen nemen daar, is één ervoor zorgen dat de problemen zoals het niet tijdig uitbetalen van de uitkeringen, ik noem het voor het gemak uitkeringen, de twee zaken, dat we dat hebben aangepakt, dat het zo goed als mogelijk tijdig dan wordt uitbetaald, zodat dat daar voor de ex-militairen, omdat zij erop rekenen, dan wat verlichting komt. Maar apart van verlichting moeten we even realistisch zijn als het gaat om de inflatiecijfers en dat we dan moeten kijken van kunnen de mensen wel uitkomen. Het is natuurlijk een hulpmiddel. En door middel van een hulpmiddel moeten we dan ervoor zorgen dat we wat verlichting kunnen brengen naar hun toe. En de verlichting bij deze vanuit het ministerie van Defensie hebben ervoor gezorgd dat we niet praten over 10%, 20%, 30% verhoging. Maar dat we meteen een verhoging hebben mogen implementeren en dat is goedgekeurd in de RVM voor 100% op de verschillende uitkeringen. Dat zijn nogmaals resocialisatie en invaliditeits. Wat betekent dat de twee zaken zoals het tijdig uitbetalen van de uitkeringen, het verhogen van de uitkeringen, al zover is dat straks de mensen dat mogen ontvangen. Ons target, ons doel is natuurlijk dat wij alles op alles inzetten om richting eind juli en eind augustus dat ze dat mogen merken. Dus vraag even nog wat geduld, zodat men dat kan ontvangen. Maar apart daarvan hebben de ex-militairen ook gevraagd van minister, we hebben wat voorstellen. En wij willen nog steeds onze krachten geven om ervoor te zorgen dat de defensieorganisatie in capaciteit wordt versterkt. Wij zullen dat verder uitwerken. Er zijn wat voorstellen gerold, waarbij dan is aangegeven dat degenen die mentaal nog sterk zijn, gezond zijn, dat ze graag dan hun krachten willen geven. Ik heb ze gevraagd hun voorstellen dan naar me toe te sturen en aan de hand daarvan dat we dan kunnen kijken hoe wij niet alleen kijken naar onze werving van nieuwe militairen, jonge militairen, niet alleen kijken naar het verbeteren van de situatie van onze actieve militairen, maar laten we ook kijken hoe wij de ex-militairen alsnog zouden kunnen inzetten om de nodige ondersteuning te blijven geven voor land en volk.
0: Urakit Ramsaran, de minister van Defensie, hij heeft gisteren tijdens het persmoment van de Raad van Ministersvergadering een update gegeven over het verloop van de sollicitaties bij het leger. Daarnaast is de minister ook ingegaan op de financiële positie van de ex-militairen. De ex-militairen hebben enkele dagen geleden aandacht gevraagd voor hun financiële noden. Zoals de minister dat daarnet heeft gezegd, er is een 100% verhoging gekomen op de uitkeringen van de ex-militairen. Minister André Misikaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid heeft het nodig geacht om enige verduidelijking te brengen omtrent de Armulof-regeling, de afbouwregeling, medische uitzendingen en lokale opbouwvoorzieningen. Deze regeling is speciaal bedoeld om patiënten die voor een bepaalde ziekte geen behandeling in Suriname kunnen krijgen, te sturen naar het buitenland.
4: Wie komen in aanmerking voor Armulof? Armulof is een regeling waarbij Surinamers en ingezetenen die lang hier zijn, als ze heel erg ziek zijn en er hier in Suriname het niet mogelijk is om de behandeling verder ter hand te nemen, dan bestaat de mogelijkheid om een aanvraag te doen bij de commissie om uitgezonden te worden naar het buitenland. En we hebben heel goede contacten met Colombia. En de meeste mensen gaan dus naar Colombia. De aanvraag geschiet door de specialist. De behandelende specialist die op een gegeven moment aangeeft, we kunnen u hier in Suriname niet verder helpen. dan kan de specialist in samenwerking met een collega-specialist en de huisarts van betrokkenen dan een aanvraag doen. De aanvraag komt naar de geneeskundige commissie van het ministerie, niet naar de minister, maar bij de geneeskundige commissie. Dat is een commissie met deskundigen erin, waarbij, zoals de wet heeft aangegeven, de verschillende categorieën aan deskundigen die in de commissie moeten zitten, chirurgen, apothekers enzovoorts. Dus die commissie staat onder leiding van de directeur, die de chief medical officer is, Kwai Zij, de voorzitter. En die commissie neemt de behandeling, althans ja, de behandeling van de aanvraag ter hand. Er is een commissie die autonoom werkt van de minister. Er zijn nogmaals vakdeskundigen die zitten in de commissie. En die kijken naar de mensen die worden uitgezonden mogen niet ouder dan zijn, 75 en ouder zijn, mogen niet 75 en ouder zijn. Dus vanaf tot 74 jaar. De behandeling moet nog in de categorie zitten van curatief. Dat betekent de kans op genezing is heel erg hoog. En dan als de aanvraag is goedgekeurd door de geneeskundige commissie, dan SZF is degene die de contacten met het buitenland regelt, artsen, en op een gegeven moment kan de persoon dan worden uitgezonden. De kosten voor de behandeling worden ter hand genomen door de staat, de begeleiders van de patiënt, die moeten zelf betalen voor hun ticket en voor

0: bepaalt wie wel en niet naar het buitenland gaat voor medische behandeling, maar dat dat gebeurt door een geneeskundige commissie. Er werd daarnaast ook aan de minister gevraagd hoe hij terugblikt op zijn jaar als minister.
1: In grote lijnen, ik een vrij chaotische situatie ben aangetroffen toen ik aantrad. Zowel op het ministerie als in sectorbreed. Weinig samenwerking, versplintering. Iedereen die op zijn eigen eiland werkt. Hele grote tekorten van medische verbruiksartikelen, medicamenten. Tekorten in alle ziekenhuizen, apparatuur die verouderd is. Geen vervangingsinvesteringen in place gebracht. Hoge schulden van alle instellingen, van alle ziekenhuizen, maar ook de parastatalen, allemaal hebben schulden. Dat is wat we hebben overgenomen. U weet dat Bouterse 2, dat we een arts hadden in het binnenland, die waren allemaal weggestuurd door de vorige regering. Dus geen artsen in het binnenland. Dat is in grote lijnen wat wij hebben aangetroffen. En wij hebben gezegd, we gaan het werk verdelen in twee delen, acuut herstelfase en waarbij AZ als enige referentieziekenhuis daar centraal in zou staan, herstel van AZ. We hebben gezegd we moeten met spoed in de herstelfase de spoedposten weer instellen en we moeten kijken naar de werkers, want die brain drain is daar. Ja, ik ben vergeten dat te noemen dat dat ook een zaak is die we hebben overgenomen waarbij plusminus 900 verpleegkundigen het land hebben verlaten de afgelopen jaren. Dus dat is de stand die we hebben overgenomen. Wij hebben dus gezegd, AZ is belangrijk, de spoedposten zijn belangrijk. En die brain drain tot stand brengen in de herstelfase. Waarna wij zouden overgaan tot de meer structurele fase. Om te kijken bijvoorbeeld naar de ziekenhuizen. Moeten we niet gaan naar thematische ziekenhuizen. Waarbij we weten AZ is ons academisch ziekenhuis. AZ is daar voor de tertiaire zorg. Hoogcomplexe zorg. Maar bijvoorbeeld zou je kunnen zeggen, moeten we ze langs het hospitaal niet maken tot het ziekenhuis van moeder- en kindzorg? Moeten we Jacones niet maken tot het ziekenhuis die de mensen van het achterland opvangen, zoals dat vroeger al was? Maar dat zijn de dingen die meer in de structurele fase zitten, waarnaar we moeten kijken. Wij hebben dus in de herstelfase, de zaken die genoemd zijn, hebben wij AZ een injectie gegeven van 635 miljoen om de spoedeisende hulp op te krikken. Om te zorgen voor medicamenten en MVA's. Om te zorgen voor herstel van de ICU-unit. Om de operatiekamers weer operationeel te maken. Kortom, dat project is gaande. Februari hebben we de eerste resultaten. Het kan eerder, maar uiterlijk februari. En dat is een hernieuwde spoedeisende hulp. Digitaal gedreven, met digitale triage. Verder in het jaar, richting helft van 2027, moeten de OK's weer operationeel zijn. Althans, we hebben 10-3 draaien. De overige moeten weer operationeel zijn. De intensive care unit moet opgegraded worden met apparatuur en al. Enzovoort. Project AZ is on track. Dan hebben we de spoedposten. We hebben 2 spoedposten ingesteld. En waarom zijn de spoedposten belangrijk? Zijn belangrijk 1. Om ervoor te zorgen dat mensen die spoedhulp nodig hebben in de directe nabijheid waar ze wonen, dat kunnen krijgen. En 2. Het ontlasten van de spoedeisende hulp van AZ. We hebben een spoedpost opgezet aan de Frederik Derbystraat. En 1 op Nieuwweer. Die doen het goed. De bedoeling is dat er nog 2 komen tussen nu en februari komend jaar. Verder verspreid waarschijnlijk Kamawena en Para. We kijken nog daarnaar. De kwestie van brain drain, daar zijn we mee bezig. Eerst wat we hebben gedaan is ervoor zorgen dat we de verpleegkundigen een overbruggingstoelage hebben gegeven vanaf ons aantreden. En we hebben verder gewerkt aan een nieuwe loonreeks. We zijn bezig daarmee. Zaterdag aanstaande praat ik weer met de verpleegkundigen om hun te vertellen, want ik had ze gezegd, de zaken die u me heeft meegegeven, tijdens ons seminar.

0: Min heb ik meegenomen naar de begrotingsbehandeling. En na die begrotingsbehandeling zou ik terug gaan naar hun. En dat is zaterdag aanstaande. Dus de herstelfase loopt goed. En dan vanaf volgend jaar gaan we verder in de structurele fase.
1: André Misikaba, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. Hij heeft het daarnet gehad over 1 jaar leiding geven aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. Gisteren heeft het syndicaat voor onderwijsgevenden, WISASTRE, middels een persconferentie aandacht gevraagd voor de vermeende financiële misstanden op het MEO 2. Naar zeggen van de vakorganisatie heeft de verificatiecommissie onregelmatigheden ontdekt in het financieel huishouden. We spraken de voorzitter, mevrouw Jolanda Kerdijk, en ook de adviseur Henk Jamaluddin. We laten nu eerst horen het gesprek met Henk Jamaluddin.
2: Ik wil maar van zeggen, de mensen zijn, die verificatiecommissie is vanaf mei begonnen met controlewerkzaamheden. En op een gegeven moment hebben ze gerapporteerd aan afdelingen van het ministerie. Ze zijn teruggevloten door de onderdirecteur, waarbij is aangegeven dus dat ze de hiërarchische weg moeten bewandelen. Maar zij vonden het nodig om ook de andere afdelingen, financiële afdelingen, op de hoogte te stellen. En toen zij zagen dus dat ze geen genoegdoening hebben gehad, want if one's on a play, als je dingen hebt ontdekt en dingen hebt gezien en je geeft aan de verantwoordelijken, met name het ministerie, en ze fluiten je terug, wat ga je doen? Dan gaan ze hun vakbond benaderen. En zo hebben ze ons ergens derde week van juni, hebben ze ons benaderd. En we zijn gestart, we hebben naar ze geluisterd en toen hebben we gezegd, we nemen de zaak over. Zo hebben we, zoals ik daarnet bij mijn inleiding heb aangegeven, brieven gestuurd naar het ministerie 1, 2 met de ultimatum, een derde, een vierde weer met de ultimatum. En er kwam maar geen reactie. Uiteindelijk is het op het vierde schrijven een reactie gekomen van het ministerie, een slordige reactie. Als je kijkt naar hoe het is geformuleerd, et cetera, dan dan zeggen we heel slordig, maar we hebben gereageerd op het schrijven. We hebben gezegd, maar we hebben nog geen antwoord gehad op de vragen die we hebben gesteld. We hebben een aantal dingen gesteld, met name buiten functiestelling van de directeur, dat de onafhankelijk onderzoek dat werk gaat doen. We hebben niet geëist nog dat we vertegenwoordiger in die commissie plaatsen. Wel in ons laatste schrijven, dat is op basis van de reactie van de minister. Op het laatste schrijven hebben we gezegd van, je mag onderzoeken, maar even onderzoek naar boem. Dan neem je ons dat terecht niet om te zeggen van dat we eisen dat we een onafhankelijk onderzoek zal worden verricht. Dat is min of meer dus dat wij zo hebben voorgehouden. We hebben ook gezegd, te vergeefs aan het ministerie. We hebben overlegmoment nodig. Nodig ons uit. Laten we praten. Laten we kijken hoe we deze case kunnen oplossen. En geen gehoor gehad. Los van dat schrijven, slordig geschreven met zegt ons niets. Hebben we gezegd van goed, we stellen een ultimatum. Dat ultimatum is verlopen op maandag. En we hebben gezegd aboem. Dan we hebben ook in het inschrijf aangegeven dat we de media, de gemeenschap ook zullen informeren. Omdat het gaat om publieke middelen, middelen van de studenten, van de ouders. Arme ouders die met heel veel moeite geld bijeenbrengen om hun kinderen naar school te sturen. En uiteraard, we willen allemaal weten wat er met de middelen zijn gebeurd. Ten meer het gaat om bedragen. Als we kijken naar het vorig jaar, begin van het vorig jaar, was er een bedrag van 1 miljoen something. De kinderstudenten hebben ook een bijdrage geleverd. Ze hebben geparticipeerd aan een activiteit en ze hebben in kas gebracht 10.000. En nu willen we weten van wat er met de middelen zijn gebeurd. Want als we nu kijken naar, als je kijkt naar die lokalen hier, zijn er voorstellen gedaan om één deur aan te schaffen, zodat één lokaal, kijk hoeveel lokalen nog openstaan, om één in gebruik te nemen. Helaas, genoeg doen gaat van de directeur. We hebben de docent sport. Die meneer kan niet eens over voetballen beschikken. We praten over sport. Het zijn allemaal dingen die eigenlijk eenvoudige dingen die moeten worden gedaan op de school. Maar het gebeurt niet. Dan is de vraag terecht. Maar wat gebeurt er met de financiële middelen van de school?
1: Henk Jamaluddin, we gaan dan verder met de voorzitter van het syndicaat, mevrouw Jolanda Kerdijk.
3: Er moet een onderzoek komen. En je, als dat onderzoek is gedaan, moet je schriftelijk gaan rapporteren.
1: Ja.
3: Ja, de bevindingen moet je schriftelijk rapporteren.
1: Ja.
3: En als alles goed is, dan moet je dat ook duidelijk laten zien dat het goed is.
1: En ik hoor jullie zo praten, maar toch wil ik van u weten, wat zijn uw bevindingen ten aanzien van de communicatie vanuit het ministerie?
3: Slecht. Dat is slecht. Want als we zoveel brieven moesten schrijven voordat ze konden reageren. En ze hebben gereageerd. Wij hebben steeds de brieven geschreven. Ik heb steeds de brieven ondertekend. En als je reageert, dan richt je de brief aan mevrouw Baron. Ik weet niet waarom. Ik zou echt niet weten waarom.
1: Maar die brieven zijn vanuit het syndicaat
3: geschreven.
1: Ja.
3: En als ze terugschrijven, dan schrijven ze mevrouw Baron aan. Dus dat snap ik niet. We hebben die brief gezien en we dachten van oké, die brief van het syndicaat moet nog komen. Ik dacht van oké, we wachten op de brief. We hebben één dag gewacht en het is niet gekomen. Toen hebben we gereageerd.
1: Ja.
3: En we hebben gezegd dat is slordigheid. Van het ministerie verwachten we dat gewoon niet.
1: En wat was uw reactie?
3: Ze hebben niet gereageerd. Ze hebben helemaal niet gereageerd.
1: Ja. En dan toch om even terug te gaan naar de directeur van deze school. Hebben jullie ook geprobeerd om met hem te praten, om zaken uit te werken?
3: Nee, we hebben niet geprobeerd, omdat de mensen van de verificatiecommissie, ze zijn lid van de bond, de directeur niet, maar ze hebben ons wel uitgenodigd om te komen hier op school. En als we komen op de school, is de directeur er ook niet.
1: Jolanda Kerdijk, de voorzitter van het syndicaat voor onderwijsgevenden in Suriname, WI Sastre. We hebben gisteren met haar gesproken en de heer Henk Jamaluddin over de misstanden, de financiële misstanden op het IMEO 2. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op donderdag 23 juli. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is donderdag 23 juli. Het Korps Politie Suriname heeft gisteren twee nieuwe voertuigen van de Nederlandse ambassade in ontvangst genomen. De voertuigen zijn bestemd voor de speurhondenbrigade van het KPS. Deze schenking is in het kader van een bredere samenwerking met Nederland om de internationale drugscriminaliteit tegen te gaan. We laten nu horen de minister Harish Munrat die aanwezig was bij deze gelegenheid.
1: We staan vandaag stil bij een gebeurtenis die verder reikt dan de overdracht van drie voertuigen alleen. De hele show die u hier ziet voert uit een veel diepere behoefte aan samenwerking, één van vriendschap en eentje wat uit een bilateraal overleg is voortgevloeid, waarbij mensen de noodzaak hebben gezien om elkaar te moeten helpen in de strijd naar recht, in de strijd naar rechtvaardigheid, maar ook in de strijd, de simpele strijd van drugs en drugsgerelateerde vraagstukken. Vandaag bevestigen wij de kracht van partnerschap, de waarde van wederzijds vertrouwen en de gezamenlijke overtuiging dat veiligheid een verantwoordelijkheid is die landsgrenzen overstijgt. Namens het ministerie van Justitie en Politie spreek ik mijn oprechte dank en diepe waardering uit aan het ministerie van Justitie en Veiligheid van Nederland voor deze waardevolle schenking van heden twee Isuzu D-Max voertuigen, maar één volgt nog heb ik begrepen, speciaal ingericht ten behoeve van de speurhondeneenheid van het Korps Politie Suriname. Deze schenking is een tastbare uiting van de uitstekende samenwerking tussen onze beide ministeries en getuigt van een gedeelde visie op het belang van sterke, professionele en goed uitgeruste veiligheidsdiensten. Onze bijzondere erkentelijkheid gaat tevens uit naar de Nederlandse ambassade in Paramaribo, die met grote betrokkenheid en toewijding heeft bemiddeld en deze samenwerking heeft gefaciliteerd. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van alle betrokkenen is deze schenking een werkelijkheid geworden. Een bijzonder woord van waardering richt ik eveneens aan mevrouw Acton, al is ze mijn adviseur, maar haar persoonlijke inzet, haar betrokkenheid en niet aflatende inspanningen hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het tot stand komen van deze schenking. Niet alleen deze schenking, maar ook haar bijdrage in projecten van Makandra 1 tot aan heden, het trekken aan de kar, zodat het goed moet gaan met de rule of law in Suriname, in Nederland en in de wereld, is bijzonder recommendable. Uw inzet verdient daarom ook bijzondere erkenning op een moment als deze. Dames en heren, deze voertuigen vertegenwoordigen meer dan alleen mobiliteit. Ze vormen een belangrijke investering in de verdere versterking van de operationele slagkracht, mobiliteit en professionalisering van het KPS, met name de hondenbrigade. Ze zijn speciaal aangepast voor veilig, doelmatig en efficiënt vervoeren van speurhonden en hun geleiders en zullen dagelijks worden ingezet tijdens trainingen, operationele inzetten, controles en opsporingswerkzaamheden. Daarmee leveren zij een directe bijdrage aan de bescherming van onze samenleving, de bestrijding van criminaliteit en de verdere versterking van de rechtsstaat. De schenking is daarom niet alleen een overdracht van drie voertuigen, maar tot slot, zoals ik heb aangehaald, een symbool van de hechte band tussen onze landen en onze ministeries.
0: Aldus de minister, we vervolgen met de korpschef Melvin Pinas.
2: Namens het Korps Politie Suriname moet ik vandaag aangeven, dit markeert vandaag opnieuw een belangrijk moment in de langdurige en waardevolle samenwerking tussen Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden. Ik moet zeggen, eenmaal dat gezegd hebben, ik was een maand terug in Nederland en heb ik mevrouw Knol ontmoet, is de korpschef van Nederland. En we hebben afspraken gemaakt. Hè? En je ziet vandaag zo'n heugelijk moment, vandaag kregen we drie voertuigen. Om verder met mijn speech. Dus deze samenwerking die reeds vele jaren bestaat, is gebaseerd op een wederzijds respect, vertrouwen en gezamenlijke inzet voor veiligheid, rechtshandhaving en verdere professionalisering van onze politiediensten. Met grote waardering nemen wij vandaag wederom drie voertuigen in ontvangst. bestemd voor de hondenbrigade van het Korps Politie Suriname. Deze schenking vormt een concrete bijdrage aan de versterking van onze operationele kracht. De hondenbrigade vervult een essentiële rol binnen ons korps. Bij de opsporing van verdovende middelen bij uitlopende politieoperaties bewijzen onze geleiders en hun diensthonden dagelijks een grote waarde. De beschikbaarheid van adequaat transport is daarbij onmisbaar en snel effectief te kunnen optreden.
0: Melvin Pinas, de korpschef, bij het in ontvangst nemen van 3 voertuigen die geschonken zijn door de Nederlandse ambassade. Gisteren heeft de minister van Defensie, Urakit Ramsaran, een update gegeven over het verloop van de sollicitaties, oftewel de werving van militairen. Daarnaast is de minister ook ingegaan op de financiële positie van de ex-militairen. Enkele ex-militairen onder leiding van Waldo Jameson hadden eergisteren bij de herdenking van de gevallen soldaten tijdens de Binnenlandse Oorlog aandacht gevraagd voor hun problemen. Naar zeggen van de minister wordt er gewerkt om verlichting te brengen voor deze groep.
3: De updates die ik graag zou willen delen is dat wij niet lang terug zijn gestart met onze wervings. Ik zou het noemen bij deze voor de makkelijkheid naar de samenleving, onze wervingscampagne. Wat houdt het in? We hebben ervoor gezorgd dat, apart van een sollicitatiebrief die formeel de deur uit is gegaan, dat wij de verschillende manieren van communiceren richting de samenleving hebben gebruikt. Zowel de traditionele media, social media, de sms'jes die zijn ontvangen door de verschillende mensen. We hebben een mooi aantal aan geïnteresseerden mogen ontvangen. We hebben dit keer gezorgd voor spreiding, dat men niet specifiek hoeft af te reizen richting centraal kantoor, maar dat we ook de verschillende kazernes en de commandanten hebben geïnformeerd dat als er sollicitatiebrieven dan naar hun toe komen, dat ze het tijdig doorgeleiden. Verder kan ik dan meegeven dat op den 20e nog, toen ik naar kantoor ging, dat het een goed gevoel heeft gegeven, omdat daar niet alleen de mensen die interesse in hebben, de jongeren die interesse in hebben, een bezoek hebben gebracht aan het centraal kantoor, maar zo ook gezamenlijk met hun ouders. Dat geeft alvast een goed zijn, dat geeft motivatie om ervoor te zorgen dat van ons zijde als organisatie wij merken dat de samenleving wel gehoor heeft gegeven aan onze oproep. We hebben verschillende organisaties aangedaan. De bedoeling is dat wij dan verder zullen gaan met de samenleving informeren, de samenleving wakker schudden, vaderlandsliefde weer in de boezem te blazen, om ervoor te zorgen dat wij dan kunnen tonen wat onze defensieorganisatie dan te bieden heeft. Natuurlijk zijn er verschillende vragen geweest van de samenleving. En een van ze is, minister, behalve dat u dan een sollicitatieoproep de deur uit heeft gedaan, wat heeft u nog meer gedaan met uw team om ervoor te zorgen dat het daadwerkelijk aantrekkelijk wordt gemaakt voor de sollicitanten, voor degenen die interesse in hebben? We hebben ervoor gezorgd dat we motivators hebben ingezet. Motivators om de nodige vragen te beantwoorden. De jongeren hebben heel wat vragen gesteld. En een van ze was natuurlijk van minister, wat zouden we eigenlijk kunnen verwachten? U heeft uitgelegd dat we dan praten over een carrière, dat we dan kunnen opbouwen binnen onze defensieorganisatie. En wat houdt dat in? Opzettelijk, om het zo te zeggen, strategisch bekeken, hebben dan ook de motivators ingezet die richting het uiterst bijna hebben kunnen behalen voor wat Defensie aan te bieden heeft, apart van onze internationale partners, waar wij onze militairen ook naartoe sturen om de verschillende opleidingen op te doen, verschillende ervaringen op te doen, en dat dan in uitvoering te brengen in Suriname. Hebben we ook ervoor gezorgd dat daarin binnen de motivators ook onze bachelors in zitten, die de bachelor in military science hebben mogen doorlopen, succesvol hebben mogen doorlopen, en dat zij ook hun uitleg hebben mogen geven van dat u het niet alleen zal houden bij het operationele, dat u uitdrukt waar er spanningsgebieden zijn, situaties zijn waar onze militairen ingezet moeten worden, maar dat er ook studiemogelijkheden zijn om u verder te mogen of te kunnen ontwikkelen en dat u zelf bachelor zou kunnen zijn in military science. Een van de meest gestelde vragen, minister, is er wel aandacht voor de militairen hun bezoldiging? Is er wel aandacht voor de militairen hun toelagen? Laat me aangeven dat wij het moment van de begrotingsbehandeling al hebben gehad. Het is goedgekeurd en aan de hand daarvan hebben we dan het werk verzet. We hebben intussen al uit de vijf eigenlijk, laat me dat aangeven, want gisteren nog tijdens de herdenking van onze gesneuvelde militairen tijdens binnenlands conflict, heb ik dat mogen mededelen omdat daar ook heel wat vragen werden gesteld vanuit de ex-militairen van wat er nog meer betekenis zou kunnen worden voor hun. Heb ik mogen meegeven dat met de zegen van de president en de vicepresident dat de missieve uit is, de goedkeuring uit is om het werk dan te verzetten en het in proces is gezet voor de verhoging van de verschillende toelagen zoals resocialisatietoelagen en de invaliditeitsuitkering, waarop zij dan recht hebben. De stappen die we hebben mogen nemen daar is één ervoor zorgen dat de problemen zoals het niet tijdig uitbetalen van de uitkeringen, ik noem het voor het gemak uitkeringen, de twee zaken, dat we dat hebben aangepakt, dat het zo goed als mogelijk tijdig dan wordt uitbetaald, zodat dat daar voor de ex-militairen, omdat zij erop rekenen, dan wat verlichting komt. Maar apart van verlichting moeten we even realistisch zijn als het gaat om de inflatiecijfers en dat we dan moeten kijken van kunnen de mensen wel uitkomen. Het is natuurlijk een hulpmiddel. En door middel van een hulpmiddel moeten we dan ervoor zorgen dat we wat verlichting kunnen brengen naar hun toe. En de verlichting bij deze vanuit het ministerie van Defensie hebben ervoor gezorgd dat we niet praten over 10%, 20%, 30% verhoging. Maar dat we meteen een verhoging hebben mogen implementeren en dat is goedgekeurd in de RVM voor 100% op de verschillende uitkeringen. Dat zijn nogmaals resocialisatie en invaliditeit. Wat betekent dat de twee zaken zoals het tijdig uitbetalen van de uitkeringen, het verhogen van de uitkeringen, al zover is dat straks de mensen dat mogen ontvangen. Ons target, ons doel is natuurlijk dat wij alles op alles inzetten om richting eind juli en eind augustus dat ze dat mogen merken. Dus vraag even nog wat geduld zodat men dat kan ontvangen. Maar apart daarvan hebben de ex-militairen ook gevraagd van minister, we hebben wat voorstellen en wij willen nog steeds onze krachten geven om ervoor te zorgen dat de defensieorganisatie in capaciteit wordt versterkt. Wij zullen dat verder uitwerken. Er zijn wat voorstellen gerold. Waarbij dan is aangegeven dat degenen die mentaal nog sterk zijn, gezond zijn, dat ze graag dan hun krachten willen geven. Ik heb ze gevraagd hun voorstellen dan naar me toe te sturen en aan de hand daarvan dat we dan kunnen kijken hoe wij niet alleen kijken naar onze werving van nieuwe militairen, jonge militairen, niet alleen kijken naar het verbeteren van de situatie van onze actieve militairen, maar laten we ook kijken hoe wij de ex-militairen alsnog zouden kunnen inzetten om de nodige ondersteuning te blijven geven voor land en volk.
0: Urakit Ramsaran, de minister van Defensie, hij heeft gisteren tijdens het persmoment van de Raad van Ministers vergadering een update gegeven over het verloop van de sollicitaties bij het leger. Daarnaast is de minister ook ingegaan op de financiële positie van de ex-militairen. De ex-militairen hebben enkele dagen geleden aandacht gevraagd voor hun financiële noden. Zoals de minister dat daarnet heeft gezegd, er is een 100% verhoging gekomen op de uitkeringen van de ex-militairen. Minister André Misikaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid heeft het nodig geacht om enige verduidelijking te brengen omtrent de Armulof-regeling, de afbouwregeling, medische uitzendingen en lokale opbouwvoorzieningen. Deze regeling is speciaal bedoeld om patiënten die voor een bepaalde ziekte geen behandeling in Suriname kunnen krijgen, te sturen naar het buitenland.
4: Wie komen in aanmerking voor Armulof? Armulof is een regeling waarbij Surinamers en ingezetenen die lang hier zijn, als ze heel erg ziek zijn en er hier in Suriname het niet mogelijk is om de behandeling verder ter hand te nemen, dan bestaat de mogelijkheid om een aanvraag te doen bij de commissie om uitgezonden te worden naar het buitenland. En we hebben heel goede contacten met Colombia. En de meeste mensen gaan dus naar Colombia. De aanvraag geschiet door de specialist, de behandelende specialist, die op een gegeven moment aangeeft, we kunnen u hier in Suriname niet verder helpen. Dan kan de specialist in samenwerking met een collega-specialist en de huisarts van betrokkenen, dan een aanvraag doen. De aanvraag komt naar de geneeskundige commissie van het ministerie, niet naar de minister, maar bij de geneeskundige commissie. Dat is een commissie met deskundigen erin, waarbij, zoals de wet heeft aangegeven, de verschillende categorieën aan deskundigen die in de commissie moeten zitten, chirurgen, apothekers enzovoorts. Dus die commissie staat onder leiding van de directeur, die de chief medical officer is, Kwatate Kwaisei, de voorzitter. En die commissie neemt de behandeling, althans ja, de behandeling van de aanvraag ter hand. Dat is een commissie die autonoom werkt van de minister. Dat zijn nogmaals vakdeskundigen die zitten in de commissie. En die kijken naar de mensen die worden uitgezonden mogen niet ouder dan zijn, 75 en ouder zijn, mogen niet 75 en ouder zijn, dus vanaf tot 74 jaar. De behandeling moet nog in de categorie zitten van curatief, dat betekent de kans op genezing is heel erg hoog. En dan als de aanvraag is goedgekeurd door de geneeskundige commissie, dan SZF is degene die de contacten met het buitenland regelt, artsen, en op een gegeven moment kan de persoon dan worden uitgezonden. De kosten voor de behandeling worden ter hand genomen door de staat. De begeleiders van de patiënt die moeten zelf betalen voor hun ticket en voor verblijf, eventueel verblijf daar. Dus wat ik wil benadrukken is dat deze regeling is voor mensen die niet verder geholpen kunnen worden in Suriname en waarbij de geneeskundige commissie, een vakdeskundige commissie, daar goedkeuring aan geeft. Het is niet de minister van VG die bepaalt wie wordt uitgezonden of niet wordt uitgezonden. Ik dacht dat het goed was om deze informatie te geven, zodat de mensen weten hoe de zaak precies gaat in de praktijk.
0: Minister André Misikaba over de Armulov-regeling. De minister benadrukte dat hij zelf niet bepaalt wie wel en niet naar het buitenland gaat voor medische behandeling, maar dat dat gebeurt door een geneeskundige commissie. Er werd daarnaast ook aan de minister gevraagd hoe hij terugblikt op zijn jaar als minister.
4: In grote lijnen, ik een vrij chaotische situatie ben aangetroffen toen ik aantrad. Zowel op het ministerie als in sectorbreed. Weinig samenwerking, versplintering. Iedereen die op zijn eigen eiland werkt. Hele grote tekorten van medische verbruiksartikelen, medicamenten. Tekorten in alle ziekenhuizen, apparatuur die verouderd is. Geen vervangingsinvesteringen in place gebracht. Hoge schulden van alle instellingen, van alle ziekenhuizen, maar ook de parastatalen, allemaal hebben schulden. Dat is wat we hebben overgenomen. U weet dat Bouterse 2, dat we een arts hadden in het binnenland, die waren allemaal weggestuurd door de vorige regering. Dus geen artsen in het binnenland. Dat is in grote lijnen wat we hebben aangetroffen. En wij hebben gezegd, we gaan het werk verdelen in twee delen, acuut herstelfase en waarbij AZ als enige referentieziekenhuis daar centraal in zou staan, herstel van AZ. We hebben gezegd we moeten met spoed in de herstelfase de spoedposten weer instellen en we moeten kijken naar de werkers, want die brain drain is daar. Ja, ik ben vergeten dat te noemen, dat dat ook een zaak is die we hebben overgenomen waarbij plusminus 900 verpleegkundigen het land hebben verlaten de afgelopen jaren. Dus dat is de stand die we hebben overgenomen. Wij hebben dus gezegd, AZ is belangrijk, de spoedposten zijn belangrijk en die brain drain tot stand brengen in de herstelfase, waarna wij zouden overgaan tot de meer structurele fase om te kijken bijvoorbeeld naar de ziekenhuizen. Moeten we niet gaan naar thematische ziekenhuizen, waarbij we weten AZ is ons academisch ziekenhuis, AZ is daar voor de tertiaire zorg, hoogcomplexe zorg. Maar bijvoorbeeld zou je kunnen zeggen, moeten we langs hospitaal niet maken tot het ziekenhuis van moeder- en kindzorg. Moeten we Jacones niet maken tot het ziekenhuis die de mensen van het achterland opvangen, zoals dat vroeger al was. Maar dat zijn de dingen die meer in de structurele fase zitten, waar nou we moeten kijken. Wij hebben dus in de herstelfase, de zaken die genoemd zijn, hebben wij AZ een injectie gegeven van 635 miljoen om de spoedeisende hulp op te krikken. Om te zorgen voor medicamenten en MVA's. Om te zorgen voor herstel van de ICU-unit. Om de operatiekamers weer operationeel te maken. Kortom, dat project is gaande. Februari hebben we de eerste resultaten. Het kan eerder, maar uiterlijk februari. En dat is een hernieuwde spoedeisende hulp. Digitaal gedreven, met digitale triage. Verder in het jaar, richting helft van 2027, moeten de OK's weer operationeel zijn. Althans, we hebben 10-3 draaien. De overige moeten weer operationeel zijn. De intensive care unit moet opgegraded worden met apparatuur en al enzovoort. Project AZ is on track. Dan hebben we de spoedposten. We hebben 2 spoedposten ingesteld. En waarom zijn de spoedposten belangrijk? Zijn belangrijk 1. Om ervoor te zorgen dat mensen die spoedhulp nodig hebben in de directe nabijheid waar ze wonen, dat kunnen krijgen. En 2, het ontlasten van de spoedeisende hulp van AZ. We hebben een spoedpost opgezet aan de Frederik Derbystraat en 1 op Nieuwweer. Die doen het goed. De bedoeling is dat er nog 2 komen tussen nu en februari komend jaar. Verder verspreid waarschijnlijk.

0: Zou ik teruggaan naar hun en dat is zaterdag aanstaande. Dus de herstelfase loopt goed. En dan vanaf volgend jaar gaan we verder in de structurele fase.
1: André Misikaba, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. Hij heeft het daarnet gehad over 1 jaar leiding geven aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. Gisteren heeft het syndicaat voor onderwijsgevenden, WISASTRE, middels een persconferentie aandacht gevraagd voor de vermeende financiële misstanden op het MEO 2. Naar zeggen van de vakorganisatie heeft de verificatiecommissie onregelmatigheden ontdekt in het financieel huishouden. We spraken de voorzitter, mevrouw Jolanda Kerdijk, en ook de adviseur Henk Jamaluddin. We laten u eerst horen het gesprek met Henk Jamaluddin.
2: Laat me dit van zeggen, de mensen zijn, die verificatiecommissie is vanaf mei begonnen met controlewerkzaamheden. En op een gegeven moment hebben ze gerapporteerd aan afdelingen van het ministerie. Ze zijn teruggevloten door de onderdirecteur, waarbij is aangegeven dus dat ze de hiërarchische weg moeten bewandelen. Maar zij vonden het nodig om ook de andere afdelingen, financiële afdelingen, op de hoogte te stellen. En toen zij zagen dus dat ze geen genoegdoening hebben gehad, want if one's on a play, als je dingen hebt ontdekt en dingen hebt gezien en je geeft aan de verantwoordelijken, met name het ministerie, en ze fluiten je terug, wat ga je doen? Dan gaan ze hun vakbond benaderen. En zo hebben ze ons ergens derde week van juni hebben ze ons benaderd. En we zijn gestart, we hebben naar ze geluisterd. En toen hebben we gezegd, we nemen de zaak over. Zo hebben we, zoals ik daarnet bij mijn inleiding heb aangegeven, brieven gestuurd naar het ministerie 1, 2 met de ultimatum. Een derde, een vierde weer met de ultimatum. En er komt maar geen reactie. Uiteindelijk is het op het vierde schrijven een reactie gekomen van het ministerie, een slordige reactie. Als je kijkt naar hoe het is geformuleerd, et cetera, dan zeggen we heel slordig, maar we hebben gereageerd op het schrijven. We hebben gezegd, maar we hebben nog geen antwoord gehad op de vragen die we hebben gesteld. We hebben een aantal dingen gesteld, met name buiten functiestelling van de directeur, dat de onafhankelijk onderzoek dat werk gaat doen. We hebben niet geëist nog dat we vertegenwoordiger in die commissie plaatsen. Wel in ons laatste schrijven, dat is op basis van de reactie van het ministerie, van de minister. Op het laatste schrijven hebben we gezegd van, je mag onderzoeken, maar even onderzoek dan boem. Dan neem je ons dat recht niet om te zeggen van dat we eisen dat we een onafhankelijk onderzoek zal worden verricht. Dat is min of meer dus dat wij zo hebben voorgehouden. We hebben ook gezegd, te vergeefs aan het ministerie. We hebben overlegmoment nodig. Nodig ons uit, laten we praten, laten we kijken hoe we deze case kunnen oplossen. En geen gehoor gehad. Los van dat schrijven, slordig geschreven met het zegt ons niets. Heb ik gezegd van goed, we stellen een ultimatum. Dat ultimatum is verlopen op wanneer?
3: Maandag.
2: En we hebben gezegd aboem. Dan we hebben we ook in het inschrijf aangegeven dat we de media, de gemeenschap ook zullen informeren. Omdat het gaat om publieke middelen, middelen van de studenten, van de ouders. Arme ouders die met heel veel moeite geld bijeenbrengen om hun kinderen naar school te sturen. En uiteraard, we willen allemaal weten wat er met de middelen zijn gebeurd. Ten meer het gaat om bedragen. Als we kijken naar het vorig jaar, begin van het vorig jaar is een bedrag van, was er een bedrag van 1 miljoen something. De kinderstudenten hebben ook een bijdrage geleverd. Ze hebben geparticipeerd aan een activiteit en ze hebben in kas gebracht 10.000. En nu willen we weten van wat er met de middelen zijn gebeurd. Want als we nu kijken naar, als je kijkt naar die lokalen hier, zijn er voorstellen gedaan om één deur aan te schaffen, zodat één lokaal, kijk of die lokalen nog openstaan, om één in gebruik te nemen. Helaas, geen genoegdoening gehad van de directeur. We hebben de docent sport. Die meneer kan niet eens over voetballen beschikken. We praten over sport. Het zijn allemaal dingen die eigenlijk eenvoudige dingen die moeten worden gedaan op de school. Maar het gebeurt niet. Dan is de vraag terecht. Van wat gebeurt er met de financiële middelen van de school?

0: Henk Jamaluddin. We gaan dan verder met de voorzitter van het syndicaat, mevrouw Jolanda Kerdijk.
1: Er moet een onderzoek komen. En je, als dat onderzoek is gedaan, moet je schriftelijk gaan rapporteren.
0: Ja.
1: Toch? De bevindingen moet je schriftelijk rapporteren.
0: Ja.
1: En als alles goed is, dan moet je dat ook duidelijk laten zien dat het goed is.
0: En ik hoor jullie zo praten, maar toch wil ik van u weten, wat zijn uw bevindingen ten aanzien van de communicatie vanuit het ministerie?
1: Slecht. Dat is slecht. Want als we zoveel brieven moesten schrijven voordat ze konden reageren. En ze hebben gereageerd. Wij hebben steeds de brieven geschreven. Ik heb steeds de brieven ondertekend. En als je reageert, dan richt je de brief aan mevrouw Baron. Ik weet niet waarom. Nee. Ik zou echt niet weten waarom.
0: Maar die brieven zijn vanuit het syndicaat
1: geschreven.
0: Ja.
1: En als ze terugschrijven, dan schrijven ze mevrouw Baron aan. Dus dat snap ik niet. We hebben die brief gezien en we dachten van oké, die brief van het syndicaat moet nog komen. Ik dacht van oké, we wachten op de brief. We hebben één dag gewacht en het is niet gekomen. Toen hebben we gereageerd.
0: Ja.
1: En we hebben gezegd dat is slordigheid. Van het ministerie verwachten we dat gewoon niet.
0: En wat was uw reactie?
1: Ze hebben niet gereageerd. Ze hebben helemaal niet gereageerd.
0: Ja. En dan toch om even terug te gaan naar de directeur van deze school. Hebben jullie ook geprobeerd om met hem te praten, om zaken uit te werken?
1: Nee, we hebben niet geprobeerd, omdat kijk, de mensen van de verificatiecommissie, ze zijn lid van de bond, de directeur niet, maar ze hebben ons wel uitgenodigd om te komen hier op school. En als we komen op de school, is de directeur er ook niet.
0: Jolanda Kerdijk, de voorzitter van het syndicaat voor onderwijsgevenden in Suriname, Wie Sastri. We hebben gisteren met haar gesproken en de heer Henk Jamaluddin over de financiële misstanden op het IMEO 2. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op donderdag 23 juli. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: happy yesi fuyere sayere and thank you happy hai fushi sashi
1: Lim FM, omdat het anders kan.
2: De andere radio.

0: ga naar mijn jewelen.
1: Hey, ik ben lid. Dat is nog niks. Braka van Balmain. Braka van Balmain. Braka van Balmain. Gekke oud, tosos. Fatomano, losos. Nog steeds loeren wij op klosos. Gekke cellen volle posos. Robé, pauw. Braka Shandy, fucking snauw. Ik ben ander in die vouw.

0: Number 1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough.
2: Number 1.
3: Number 1.

Zin in een lekkere lunch? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 23 juli. Chinese taaiensoep met kip. Jarpesi moxalesi met gerookte kip en gestoofde kip. Gebakken carbonade met frietjes en vispastei. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

So, Arkis Malonto, dan tide u kondoro bakananga na beskopu oftewel na odofuna di. En a beskopu ftide, dat tak so. Yusa, mus bay dia futu. En dat wil zeggen, als het gevaar dreigt, is het je aangeraden je zo snel mogelijk uit de voeten te maken. Yusa, mus bay dia futu.

0: 70 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hier voor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Augie's Livestream en Augie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey, Euroko, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
7: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Proster, Safety Through Innovation.
8: Bij Naskip geniet je van een heerlijke tenpiece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
3: Sranazani, Naskip, Naviu.
9: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepsing winkels.
10: Hoi mama.
11: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
10: Mama, ik snap het. Ik zal later de €50 voor u sturen.
11: Ja, je zin was 100 euro,
12: Jim.
13: Mama, ik zei 50 euro.
12: Maar dan val je ze naar 100 euro dan.
13: Ik zei 50 euro, mama, 50.
12: Nee, mijn broer. Omdat die brad die zijn, Jim, naar 100 zijn niet.
13: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
12: Maar jere nog. Die zijn even via Western Union, die aan Pengelstraat. Want drappen aan top service. Vriendelijkheid, top, de smaakje is aan het gaan. If stop that you're sending our trappers, that's the one.
13: Ja, maar ik weet.

0: Op zaterdag 25 juli organiseert de SML Foundation de spectaculaire SML Celeb en Youth Day in het Asset Stadion. Vanaf 4 uur middags trappen de jonge talenten af tijdens de Youth Day. Daarna barst om 7 uur 's avonds de strijd los tussen de Celebrity Game met een geweldige halftime show. De kaartverkoop start om 3 uur middags bij de poort van het Asset Stadion. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 50 SRD voor de kids, Niszijde 100 SRD, de Ere Lounge en de Rode Stoelen 150 SRD en voor de Gele Stoelen 350 SRD. Mis het niet, beleef samen met familie en vrienden de SML Celeb en Youth Day op zaterdag 25 juli.
1: BT, Atakidis na O. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
3: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

0: het is donderdag. Weet ik alles ma odi. Alles ma in Aladdin Birti, alles ma in Akondre. En we denken soms dat Suriname klein is, maar Akondre en Opching. Na te teki tori de bigi rei en te bigi swing. Dat zie je dat Akondre bigi. De maandag ook bigi morop tata serevi. Goedemiddag, al de mensen in Suriname. In alle delen, alle weken, alle omstreken. Isabi, Aladdin Birti Birti, een paar jaar, 30 jaar terug zouden we zeggen. Aladdin Passi Passi. De jongens van Reinforcement, Doeyman en Johanman. Aladdin Passi Passi, de Tagu Odi. De mensen in het buitenland die naar ons luisteren en die naar ons kijken. Op Facebook kijken ook mensen in het buitenland naar ons op de page. De mensen die ons volgen op de internet radio ook, goedemiddag. Zo, en ik zie die live niet op mijn telefoon. Is er iets veranderd? Verkeerde page. Hoe dan? Misschien dat we daarom zo weinig kijkers hebben. Ik begrijp er niks van. Of misschien moet dat ding een update krijgen. Maar goed, de mensen zullen wel aanschuiven. Nogmaals, goedemiddag. De mensen die naar ons luisteren en kijken, die hebben kan na. Laat mij u alvast feliciteren als u jarig bent. If je tapwa jari dan me versteri. If je zegt vast aan dikba. Je bent misschien in je eentje. Nou, dan kan je in je eentje ervoor zorgen dat je jaardag toch wel bijzonder is en wordt. Dus happy birthday voor de mensen die op 23 juli jarig zijn. En beterschap aan alle mensen die op 23 juli ziek zijn. De mensen die verpleegd worden in de verschillende ziekeninrichtingen, de ziekentehuizen. Aladdin Biesmaf Uno in dit tehuis. Isabi, misschien ben je in het ziekenhuis en sta je op het punt of ben je aan de vooravond van een belangrijke ingreep, een bijzondere ingreep. De Monkoti Tamara. Isabi, zo praten we nog eenmaal in Suriname. De Monkoti, Isabi, de Monkoti Puru. Nou, sterkte en kracht. En weet dat voor ziekenhuis een operatie moet je altijd bidden. Zelf ben ik twee keer, ik geef te veel persoonlijke informatie. Maar ik heb twee keer een operatie ondergaan. De eerste keer, jongen, mijn vergeet dat ook nooit. Maar dat is mijn ook kon je laftoren, ja. Maar in tijd ga ik u vertellen over de eerste operatie. Ik weet, of volgens mij heb ik dat verteld hoor. Volgens mij, dokter Teddy Naran Pandey, een van de betere chirurgen in Suriname. Je wil niet weten wat ik ben gaan weghalen. Maar goed, soms moet je niet altijd meegaan met de flow. Is hij trauma Abi Yohantu of trauma Hari? Is Abi? Maar pokke draai je in afdoeme naar model. Zingt, ik dacht Bigaluga met Nanu, ik kan me vergissen hoor. Abogoneng, Two-Face. Ik dacht dat het ook moet staan op onze hitparade. Maar goed, even de Monkoti, ga dit Tamara Manting. Soms heb je ook s'avonds spoedoperaties, ga dit de Monkoti later. Veel succes met Gado de Rangayu. En ik bid God dat alles goed verloopt. Mensen die ontslagen zijn uit het ziekenhuis, ik hoop dat u zich rustig houdt, Isabi, en na operatie, Nongo Jugu Jugu, take it easy. En de was op wang, ik lees hier. Volgens mij ben ik katholiek, maar ik denk het een keer. Ja, de was op wang, was sterfgeval. Ik wil die mensen condoleren. Bid. Het is een moment bestemd voor alle families. Alle familie. Make me keba. En die was dan make me ete. Of make me one day. Dat was maar bon crossby of gwe. Gecondoleerd. Het zijn moeilijke. Het zijn moeilijke momenten. Isabi pijnlijke momenten. Waarbij je afvraagt. Moet ik loslaten? En je weet, na de uitvaart zie je zo iemand nooit meer. Daarom, de mataki, koester alle mooie herinneringen en ga niet met elkaar vechten. Isabi, we nog een fitanga om elkaar giwalo lolo sani. Asma gwe of you gwe, eindstand zit je te kijken van, maar was het wel waard, jongen? Isabi, was het wel waard? Maar goed, laat me geen dominee voor je spelen, want in een argibaganatori voor je de sandati, maar. Het zijn levenslessen toch dus. En je zag die programma die zie, we lachen, we huilen, we lachen. Maar we leren ook veel van elkaar. U stuurt berichten voor mij. Daarom staat ook op het scherm nu het nummer waarop je kunt appen. En ik leer ook vaak genoeg. Je leert me ons dan ook toe en omgekeerd. Denk ik dat u ook van ons leert en de mensen die we voor de microfoon halen. Om het een en ander te verduidelijken. Isabi, de mensen die hier praten, deskundigen, minder deskundigen. Isabi, op verschillende gebieden. We laten de mensen hun verhaal vertellen. Isabi, en wij leren eruit. En dat is het allerbelangrijkste. Te a programma ba, te a show ba. Moet je niet alleen maar denken aan die spatories van Limbo. Maar ook de dingen meenemen die je dus hebt weten. Die aan jou zijn overgebracht, beter gezegd. Maar goed. Ik hoop dat Adewa Kabung en dat alles, Isabi, naar wensen gaan is. We beginnen abakanatori met wat vandaag gebeurd is. Je weet dat. Hoe zeg je dat? Mevrouw Yapayu. Atori Sobetakalaas heeft de. De RVC-leden voor de rechter gedaagd. Dan moet mijn andere bril opzetten straks. De RVC-leden voor de rechter gedaagd. Omdat ze van mening is dat de dingen die ze gezegd zijn. Isabi, eigenlijk. De dingen hebben er geschaad. Laster geschaad. Noem maar op. Je kent al die termen die vaker gebruikt worden. En. Ja. Akis Gofor. Ik weet niet, Jamal zei me wel iets, je weet, wij doen een balans altijd, hoe net, ik was met Taki al. Dus ik weet niet, ik zal wel straks reageren, want ik dacht dat hij aan me zei, ik dacht op de app van mevrouw Yapayu praat voorlopig niet, tenminste dat zei ze onze vorige keer. Ik weet niet als hij toch weer geprobeerd die vandaag om er aan het woord te laten. Feit is dat we wel Emmanuel Scheek hebben, die gereageerd heeft na de zitting van morgen, Isabi. En ik denk dat het goed is om u alvast het gesprek te laten horen. Met Emmanuel Schiek. De presscom bij de Telecommunicatieautoriteit Suriname, de TAS.
1: Na onze mening goed. We werden uiteindelijk gisteren gevraagd om. Toch schriftelijk te verweren, want wij hadden natuurlijk een mondeling verweer voorbereid. En ik zou dan mondeling pleiten, het volledig verweerschrift. Maar we hebben uiteindelijk dat toch op schrift gesteld. Maar natuurlijk is het een keihard verweer. We zijn ingegaan op alle opgebrachte punten door de eiser in deze. En we hebben. Naar mijn mening een heel sterke case naar voren gebracht, waarbij de rechter, als we procedureel kijken, geen andere mogelijkheid heeft dan om de vordering af te wezen. Of op zijn minst de eiser niet ontvankelijk te verklaren.
2: En heer Schiek, u zegt u hebt schriftelijk verweer, maar waren jullie fysiek aanwezig in de rechtszaal?
1: Alle zes gedaagden waren fysiek aanwezig in de rechtszaal. En dat wij vonden ook gewoon principieel dat dat moest. Omdat je niet 6 mensen zonder meer voor het gerecht kan slepen. En dat ze zich niet gaan tonen met een opgeheven borst en opgeheven hoofd. We houden onze rug recht. We maken ons niet druk omdat wij geen niks op onze kerfstok hebben. We hebben niemand iets misdaan. Het enige wat wij hebben gedaan is ons werk naar eer en geweten. En alles wat we hebben gedaan is natuurlijk in het belang van Suriname en in het belang van de TAS. En daartoe zijn we natuurlijk bevoegd. En we hebben de rechter duidelijk gemaakt dat, althans in ons verweer hebben we duidelijk gemaakt voor de rechter, dat een bestuurlijk conflict over toezicht en verantwoording niet gebracht kan worden naar een smaad- en lasterzaak, terwijl niemand gesmaad, gelasterd of beledigd is.
2: Voordat we daarop ingaan, was mevrouw Yapayou ook zelf aanwezig in de rechtszaal vandaag?
1: Ja, ik heb haar ook daar gezien in de zaal. Maar verder is er geen communicatie met haar geweest. We hebben zoals dat hoort ook een kopie van het verweerschrift en de bijbehorende producties. Zijn de 2 interviews haar, 1 bij IBC Radio, 1 bij jullie. En de statement die ik na het gesprek met de president bij jullie heb afgegeven, hebben we ingebracht als producties, zodat het voor de rechter duidelijk is dat er op geen enkel moment enige vorm van beschuldiging of verdachtmaking of ononderbouwde statement is gemaakt door ons, of ja, althans door mij als president-commissaris van de Raad. En ook om duidelijk te maken dat het enige wat door ons besproken wordt, en dat gebeurt ook altijd, is het governance kader rondom de TAS, en dat is onze bevoegdheid. En zeker om het publiekelijk beschikbaar te maken, omdat het gaat om publieke middelen die beheerd worden door de TAS.
2: En heer Scheek, als we kijken naar de mensen die allemaal zijn gedaagd voor de rechter, we weten van u, zoals u dat zelf hebt aangegeven, dat u weliswaar in de media bent getreden, dan kijken we nog niet naar de inhoud. Maar de overige leden die zijn gedaagd voor de rechter, in welke vorm hebben zij dan smaad en laster, of hoe worden ze daarvan beschuldigd?
1: Dat is een hele, hele mooie, hele goede vraag. En het verbaast ons ook dat ze verdacht worden van smaad en laster. En dat ze voor het gerecht gesleept worden, terwijl ze op geen enkel moment zich hebben uitgelaten in de media. En al helemaal niet over de directeur of wat dan ook. Dus dat is ook eigenlijk de essentie van de zaak. Mensen worden voor het gerecht gesleept voor zaken die niet bewezen zijn of kunnen worden. Omdat het gaat om zaken die zich nooit hebben voorgedaan. En vervolgens wordt ook niet de raad die dan eventueel voor het gerecht gesleept had moeten worden voor de rechter gebracht, maar worden de mensen in persoon aangeklaagd. En lijkt het dus eerder een persoonlijke aanval te zijn geweest op raadsleden die gewoon hun werk naar eer en geweten willen doen en zich niet willen laten dicteren door welke operationele functionaris daar ook. En ik denk dat dat de essentie raakt van een heleboel staatsinstellingen in Suriname. Waar de raden onmogelijk gemaakt wordt om hun werk naar behoren te doen. Omdat mensen mogelijk met politieke backing van coalitiepartijen denken dat ze daarvoor het zeggen hebben en onaantastbaar zijn.
2: En heer Scheek, eigenlijk zou ik deze vraag in het eerste gesprek moeten hebben gesteld. Maar ik stel hem nu. Hoe komt het dat mevrouw Katraj Samantha niet voor de rechter is gedaagd, volgens u?
1: Dus dat weet ik niet. Ik wil daar verder ook geen conclusies uittrekken. Maar het is gewoon voor mij en de rest van de raad wel opmerkelijk dat dat het geval is. Zeker wanneer de essentie van de case zich brengt naar eisen van een rectificatie, dan wel schuldbekentenis en verontschuldiging door de Raad van Commissarissen. Dan kan je niet selectief procederen en mensen er buiten laten. Want de Raad is één en ondeelbaar. En besluiten binnen de Raad worden genomen door te stemmen En daar geldt natuurlijk de meerderheidsstem. En dat moet zonder meer uitgevoerd worden door de president-commissaris die de raad voorzit. Tenzij er andere bezwaren zijn. Natuurlijk als het gaat om een handeling die tegen de wet of de goede zeden zou zijn, dan ga je het niet uitvoeren. Maar alle andere zaken wel. En dat is dus de situatie waarin wij op dit moment beland zijn, waarbij een raad iets verweten wordt, maar dat niet de raad daarvoor aansprakelijk gesteld wordt vervolgens, maar mensen in persoon.
2: En dan deze vraag, wie betaalt dan de proceskosten, de kosten voor de advocaat? Komt het uit de kas van de tas of uit de zakken van de raadsleden zelf?
1: Nou, kijk, ik ben de procesgemachtigde van de raadsleden die voor het gerecht zijn gesleept. Dus op dit moment, ik doe dat natuurlijk uit collegialiteit en met respect voor mezelf en de resterende raadsleden. Doe ik het gewoon kosteloos, we ondersteunen elkaar in ons werk. We zijn collegiaal naar elkaar. Maar ik weet zeker dat alle kosten die eruit eventueel zouden voortvloeien mochten die gaan oplopen, dat we dat allemaal gezamenlijk zouden dekken. Maar op zich maken wij ons verder niet druk. We maken ons ook niet druk over mogelijke dwangsom of wat die smeer, want wij hebben een sterke positie, een sterke kies. En daar houden wij ons aan vast.
2: Ja. Dus voor de duidelijkheid, de raadsleden die betalen de proceskosten zelf. Niet de tas.
1: Dat doen we zelf. Nee, niet de tas.
2: Ja. Zijn er tegenvorderingen, heer Schiek?
1: Nee, geen tegenvorderingen. Het enige wat we de rechter hebben gevraagd is om de eisen niet ontvankelijk te verklaren en alle gestelde eisen gewoon af te wijzen, omdat ze niet voldoen aan de eis die de wet stelt. En er geen enkel bewijs is overlegd over wat mogelijk smadelijk of lastelijk of beledigend zou moeten zijn. En gewoon algemeen stellen dat iemand zich gekrenkt, bezwaard of beledigd voelt, dat passeert de eis van de wet niet en moet dus zonder meer afgewezen worden door de rechter.
2: Heeft de president gereageerd op deze nieuwe ontwikkeling?
1: De president is geïnformeerd dat er een zaak is aangespannen. En het enige wat ik weet is dat er vanuit de president in ieder geval aandacht is voor de zaak. En ik vermoed dat er van anders mogelijk niet gehandeld wordt. Maar dat zullen we dan nog formeel vernemen van de president waarschijnlijk als ze terugkomt uit Engeland.
2: Tot slot, hoe verder? Wat is de volgende stap?
1: Uiterlijk 6 augustus moet de tegenpartij reageren.

flamel door het forceren, niet gebruiken, maar weer eens een poging ondernemen. Lugu F. Oantakwel. Isabi, dat is animus in Arkiala to say, toch? Zo hoort het. Maar ik ga je zeggen, laat me even iets aangeven. Er is geen beschuldiging naar niemand, maar het is wel een feit. En als analysie heb ik zelf ook keer op keer gezegd. En ik vind het wel jammer dat niemand erop gaat voortborduren. Omdat we systemen kennen in het land. Maar als we merken dat die systemen niet werken, moeten we die systemen veranderen. Maar we kijken in een systeem en we blijven ermee werken. Omdat we er gebruik van hebben gemaakt vanaf Ferrier en vanaf Aron en vanaf... Shankar, Bouters, Weidenbos, Santoki, Venetiaan. En als die steem dat hier vanwege zit waar regering en meer aan bestuurskundige, ook geen politicus, maar persoonlijk als burger van het land vind ik, want waar regering nou afvallig belangrijk, nou een belangrijke setting. En automatisch zijn mensen die dat land leiden. Nou, aan kondre. En automatisch zou zitten aan bandenzaak. Het is een land. Dus de mensen die daar in het bestuur zitten, van het land, niet van de van een sambelfabriek, maar van een land, die mensen moeten, voordat ze in het bestuur komen zitten, dat bij hem dat de mamus brokken die om een netjes don taki. Luku, make afspraak over Fadema o Seta Kondre en Sadema Wani. Maar mensen zijn niet eerlijk, want als je het niet eens bent met bijvoorbeeld Efku tak minanga yu o Set, goeie naar bestuur, dat mi taigi sami wan dunanga onderwijs. Dan is dat het moment om te zeggen, ik ben het niet eens daarmee, dus ik ga niet kunnen participeren in het bestuur. Maar mensen letten niet op issues, maar letten op het geld en de macht. Zolang ze maar in het bestuur komen, de rest zal me worst wezen. En het is niet nu hoor, maar ik heb mensen zien springen. Ja, ik ben ook karning. Ik hoef niet alles te zeggen. Maar na loon, jumpen in wagi, risico zit zo niet snel. Risico zit zo niet, maar dat kun je naar de regering. En het is misschien voor ons normaal, zo is het. Maar ik vind dat de tijdspanne tussen een verkiezing naar een nieuwe regering is te kort. Er moet genoeg ruimte daartussen zijn. En als je naar de grondwet moet kijken, dan ga je kijken weer naar de grondwet. Maar er moet genoeg ruimte zijn voor meneer A en meneer B om tot in de diepte te gaan over belangrijke vraagstukken voordat je in de regering springt. Isabi, voordat je in de regering springt. Kijk, we hebben nu een regering samengesteld. Mevrouw Simons en de NDP. De man bij de onzeker if de man wie naar VVV. En als Simons daar zou doorkomen in de Verenigde Volksvergadering. Dus wanneer Brunswijk op de deur klopt, dan gaat die deur gelijk open. Kom binnen. En terstond wordt het getekend. De man loopt dit ook eens aan die zie. Maar is er aan tafel? Kan je maar zeggen van ja, er is een intentieverklaring getekend. We hebben de intentie om onderwijs te vernieuwen. En we hebben de intentie om de bilaterale betrekkingen met de Verenigde Staten en Nederland. En we hebben de intentie om de gezondheidszorg en een halt te roepen aan de mensen die uit het land. Is mooi, staat op papier. Intentie en samenwerkingsovereenkomst. Maar mij nog denk ik dat demas doen tot laat voor dat je eerder nog dismiwani. DC moest ondersteunen. If you no maar ondersteunen DC. Ik denk van, ik heb principiële bezwaren hier tegen. Nee, dat is

0: Dan morgen. Dus ik kan niet in die regering komen, want ik heb principiële bezwaren hiertegen. Dus op grond daarvan bedank ik. Dus dat nog de morgen. We zitten de regering toen zie snel, waardoor we geconfronteerd, en dit zijn dit soort dingen van TAS en alle anderen, zijn de naweeën van het snel in elkaar frommelen, trommelen, smeden, timmeren van regeringen. Voorzien denk je, maar dat is naar regering. En er worden geen duidelijke afspraken gemaakt. Sinds jaar en dag hoor, nogmaals sinds jaar en dag. Waardoor tijdens, is hetzelfde toch als je in een relatie stapt met iemand. Isabi, je stapt in een relatie, je ziet de persoon ergens in een club. Hij of zij, je vindt hem handsome. Of je vindt er geweldig mooi. En je gaat verder. En in een background vastma. Zijn een background vastma en de opvattingen. En voordat je denkt, ga je samen wonen, ga je trouwen. En daarna ontstaat er allerlei had idee. Dus ik denk dat we gaan niet erover willen praten. Want bij ons gaat het erom, o snel jumkoi naar regering. Daarom denk ik dat we nog door naar mentaliteit. Omkoi naar regering. Terwijl het veel meer is dan omkoi naar regering. Teikoi naar regering, zou je het doen. En ik kan als partij een bepaalde opvatting hebben over het onderwijs. En misschien heb ik het uitgewerkt met Dikkie Dikking en ik heb de deskundige. En dit is, ik heb een compleet plan. Maar om dat plan door te krijgen, moet ik ondersteuning krijgen in de Nationale Assemblée van mijn partners. Dan wanneer het moment daar is, dan zegt mijn partner, mij nog eens. Terwijl eigenlijk een plan zijn je abi, voor je kooi naar de regering, je langer je partner, je moet werken uit, en dan moet je een comité in een plan van je arkino, mina 100 miljoen naar Bagadisi. Maar als dat niet gebeurt, wat denk je dat er gaat gebeuren? Isabi, wat denk je dat er gaat gebeuren? Je krijgt rotzooi. En we gaan elke keer weer dwelen met de open kraan. En we gaan elke keer weer, dames en heren, een soort hibbies hebben, ook in coalities. Isabi, jij zet die persoon daar en die zet daar en die bla bla bla. En we kunnen niet overstijgen dat partijpolitiek ding. Dat partijpolitiek ding moet je kunnen overstijgen toch en kijken naar dat algemeen plaatje. Maar helaas, 2030 zullen we ons daar weer haasten. En voordat je denkt, riezen en midden in de nacht gesprekken gaan voeren. En voordat je denkt, is die aan boord, Isabi. En dan worden er. En die foto's worden altijd gemaakt. Nogmaals, ik heb het niet over nieuw, want iedereen zegt Brunswijk, Brunswijk. Ja, ik kan Brunswijk zeggen. Ik vind dat ook. Welke goede afspraken zijn met de man gemaakt? Geen afspraken aan een borreltafel of bij in een restaurant, waarbij we eerst eten en tijdens het eten enkele dingen tegen elkaar zeggen. Maar duidelijk. Maar eerder is gewoon het ministerie van NH gesplitst. Alleen maar om een partij te accommoderen. Felician gewoon. Jij krijgt. Hij heeft gewoon bedacht. Ministerie van GBB. Ten tijde van Jan Chifa, weet je nog? Alleen maar om de partner PL tevreden te stellen. En weet je wat daarna gebeurd is in het land? Met de grondzaken ook nog? En de voorbeelden zijn te over. Dus Azana. Iemand zegt het terecht. Azan, je is zo'n piki-piki play. Maar het tijdspannen me vind niet dat die is na verkiezing. A verkiezing hoort ja. Tap 5. Dat je nog een installatie van president. Een maand daarna. Isabi, of 2 maanden daarna. Ik denk dat er meer ruimte moet zijn. Meer ruimte moet zijn om te praten over de inrichting van het land. Als bestuur. Meer ruimte moet zijn om te praten over de toekomst van het land de komende 5 jaren. We doen dat niet. We houden persconferentie en dit zijn de partijen die gaan samenwerken. En er worden zulke mooie en geweldige dingen gezegd bij de presentatie. En daar staat mij op en dan gaat we gauw proosten. De een doet het in Marriott, de andere doet het in Residence. En die andere doet het weet ik veel waar. Maar daarna, in de uitvoering is het 0,0. Want dan luister je naar een coalitie waarvan je zou moeten denken van het moet gelijkgericht zijn. Maar je vraagt je af van maar, waar is de cohesie? Waar is de afstemming? Je merkt het niet. En het ontmoedigt, met dat je eerlijk, het ontmoedigt. En soms vraag je af, jongen, maar deze rotzooi, hoe lang ga je er nog tegen aankijken? Isabi, terecht zeggen dan sommige mensen toch, waar heb ik voor deze grap gestemd? Huh? En we nemen die mensen kwalijk. En het doet het bloedt vooral wanneer ze zeggen, wanneer ik mensen zou zeggen, ik ga nooit meer stemmen. En ik probeer, ondanks het feit dat ik weet waarom ze dat zeggen, ondanks het feit dat ik geen oogkleppen op heb, toch met dat hierin gaan stemmen. Maar ik ga er allemaal in vol. Want dan ga je toch stemmen. Je stemt, dames en heren, tegen het wanbeleid van de regering. Je stemt tegen het wanbeleid van Limbo, die in de regering zat. Limbo zat in die regering, het wanbeleid heeft hij gevoerd. Met deze man. Dan komt er een nieuw bestuur. Nieuw. Maar Limbo is ook in deze regering. Maar hebben we geëvalueerd? Limbo is ook in diezelfde andere regering. Dat zou doen eigenlijk. Welke verandering hebben we gebracht eigenlijk? Isabi. Limbo stond ook aan de basis van deze dingen die gebeurd zijn tijdens de regering. Waar mensen midden in de nacht voor opstonden om ze weg te jagen. Om te gaan stemmen, want ze konden niet wachten. Dan ga je je haasten en eindstand blijkt is de simult. Dus, mino sabiere, maar... Kade mino moest weer die edena gaan instaan, die zie. Maar het is nou eenmaal zo. Ik moet uw hoofd niet moe maken, maar het is nou eenmaal zo. En je krijgt als natrek hetzelfde met mensen die komen op posities. En de mensen in de posities, die vechten met elkaar, want we hebben niet gesproken over Isabi, Verkarazani, Disna Tori. En eindstand zit je te kijken, mensen. En natuurlijk als je, hoe zeg je het, als je... zo met een partijpolitieke bril naar het ding kijk, dan ga je vinden van Limbo, je legt wel M uit. Maar ik ga je niet eens kwalijk nemen als u dat denkt of zegt. Want u kijkt er misschien emotioneel naar en misschien denkt u dat het is. Want het is eigenlijk een praktijk, een realiteit na. Imka maakt die snel. Loepen even, Imka maakt die snel en you one day je hebt alleen de meerderheid, laat me dat zo zeggen, dan is het een andere ballgame. Toch? Ik heb zoveel zetels gehaald en ik ga alleen invulling geven aan alles. Nou, dan kan je zeggen van, dan is het tenminste minder gevaarlijk. Maar als je het met het moment je het zal moeten doen met anderen, dan moeten de anderen ook een bepaalde opvatting hebben. Of laat me het anders zeggen. Dan moeten de opvattingen, dames en heren, wel op lijn zijn. Wel in overeenstemming zijn. Want anders krijg je een situatie met 6 of 5 of 4 paarden die elk een andere kant op willen lopen of rennen. Maar goed. Ik hoop dat u rustig gaat nadenken zonder emotie over dit soort dingen. Anders gaat u wederom een situatie krijgen dat we verder zijn, maar door blijven draaien in een cirkel. En hoe ga je zo'n cirkel doorbreken? Dat is om ook te eisen binnen uw organisatie dat we dingen over een andere boeg gaan gooien. Je zou misschien meer inspraak in politieke organisaties. Isabi. Goed, ik weet niet in hoeverre het al zover is met meneer Edam. Kun je dat voor me checken? Ik lees een... check even voor me. Ik lees even een paar berichten, alsjeblieft. Ik heb straks een studiogast voor mij, zo. Maar laat me kijken als het... Ach, ik ben verkeerd. Kom, Lugo, even wat toe, maar het is maar eens. Nanga. Ik weet nu al dat ik niet stem in 2030. Zelf de rotzooi iedere keer. Als systeem nog een keer. Politiek maakt dit land kapot en het gaat nog steeds door. Een mooie analyse met betrekking tot het proces rond coalitievorming. Deze keer vrij van overbodige en emotionele toevoegingen. Oh, was dat het geval de vorige keer? Feitelijk en helder. Met één punt ben ik het niet eens. En dat is om ervan uit te gaan dat het in 2030 precies zo zal gaan. Misschien, who knows. Stap 1 is te eisen dat de partijen allemaal een behoorlijk programma hebben. Ja, inderdaad. Je hebt gelijk. Laten we ervan uitgaan dat het in 2030 zo niet aan toe gaat. Laten we ervan uitgaan en hopen. Middag alleen, je slaat de spijkers op de kop. Je maakt de mensen ogen open. Je hebt gelijk, daarom hou ik van het tweepartijstelsel in de Verenigde Staten. Dat zijn de Democraten of de Republikeinen. Lem OS1 Gijsluit is in de avond pikdonker meer dan een jaar. Openbare school Gijsluit. Ik ben het helemaal eens met u. Ook ik zal niet meer stemmen, simpel omdat ik niet weet voor wie. Ja, dus laten we het niet stemmen, want dat slaat aan bij dat eerste bericht. Laten we het niet stemmen propageren. Laten we zeggen dat wij erop moeten gaan zitten. Dat men bij coalitievormingen, dat men wel overwogen gaat. En dat men geen problemen moet hebben om zich principieel op te stellen. Want geloof me, als je tegen mij zegt van meneer Lembo, luister nou, ik weet dat Iwan kon naar regering, maar if je kon een man dat hij ligt minister, in af kon naar regering. Dan is meneer Lembo dat hij daarmee gooit. Dat je nog maar voor me dat je nog maar voor me dat hoeft het niet. Je komt eigenlijk sterker voor het volk. Kom je sterker uit de bus, want je hebt ballen getoond en je hebt je principieel opgesteld. Maar het moment dat je gaat zwichten en je gaat capituleren, en Limbo schuift toch die leeghoofd naar voren. Limbo schuift toch een ganaf naar voren. En die komt toch in positie. Dat hoe dan? Dus laten we eisen. Dat ook een partij opstaan en eisen. Mijn vuist op tafel slaan. Isabi, ik ben het niet eens. Maar ook als je in partijen zit en je weet, ik weet, die verkiezingen zijn er, dan moet je de dingen invullen met partijmensen. Oké, okay. Je weet dat ze niet in staat is. Die vrouw is niet in staat om dat ding daar te trekken. Zij die je putting in hemelsnaam. Ano man, a competentie voor eno ano abeng. En kan de a jongen abi om een diploma, amana master, die si master dat hij. Ma amano man, draai paper, ano man draaien. Je moet eerst screenen. En wanneer je dat gedaan hebt, dan moet je invullen. En je moet geen problemen hebben, Isabi. Die meneer mag komen hoor. Je moet geen problemen hebben om, als je buiten je organisatie, er zijn wel veel apolitieke mensen. Er zijn mensen die niet bij een politieke partij zijn. Isabi. Hey Arkino, ik denk niet, Isabi, Abi, en waar ik het over. Ik ben met 1000 mensen praten, maar ik blijf eraan vasthouden. En niemand gaat het uit mijn hoofd kunnen praten. Want ik weet dat dat eigenlijk de sleutel is om te komen tot betere invulling van. Ja, wanneer de afspraken duidelijk gemaakt worden. Laat me even door. Middag, ik kom zo weer. Lach een beetje nou. Je bent iemand met altijd een smile, dus kijk niet zo sip.
1: Hoe weet je dat?
0: Ik ken je toch, ik zie je. Ik bedoel.
1: Ik heb straks een anekdote daarover.
0: De partijen in de coalitie waren altijd tegen het beleid van de NDP. En de NDP heeft ze niet ademruimte gegeven. En toch ondersteunen ze de NDP niet. NPS-fractie heeft zijn eigen doelen en Bob-fractie hetzelfde. Dus ja, het is en zal moeilijk regeren zijn voor NDP. Ik heb het dus nogmaals niet sec over NDP en deze regering. Ik heb het over het algemeen. En misschien is het een voorbeeld inderdaad. Want daar moeten we ook heel eerlijk over zijn. Maar Samet Takina, we hebben het altijd verkeerd gedaan, blijkbaar. Duizend procent eens, meneer Limbo. Dat zal... Laatste die ga ik niet lezen. Het probleem is dat mensen die denken beleid te gaan voeren, gewoon uit hun vette nek zomaar dingen staan roepen op podia. En wanneer de winst al binnen is, is men bijna alle zaken, zet men alle zaken aan een kant en doet men hun eigen ding. Ze hebben niks meer te maken met het volk dat hun daar geplaatst heeft. En grappenmakers, plunderlaars accommoderen. Goedemiddag, ik deel deze mening, dankjewel.

0: Elke keer als ik stem, hoop ik op een betere regeringsvorm. Maar dan kom je bedrogen uit van de ene en de andere. Oké, de rest zal ik later lezen. Ik wil ik wil niet zeggen studio. Ja, hij is studiogast. Maar ik vroeg aan Tjas Warning, omdat de vorige keer toen ik kwam met... toen ik het had over de brug. Misschien was ik op dat moment een beetje emotioneel, no? En minder rationeel. Maar wij gaan erom van... wat kunnen we doen om mensen te ontmoedigen? En is daarna een hele discussie ontstaan. Maar bij mij gaat het erom, we kunnen het niet gewoon zo laten en zeggen van... het zal een keer ophouden. Wat kunnen we doen om het terug te brengen? Ja, terug te brengen klinkt gek. Want ala libisa olasi is geen te veel. Ala libisa olasi. Dus... je kan niet zomaar terug te brengen naar aanvaardbare proporties, want het is niet aanvaardbaar. Wie is wasma? Ik gebruik veel. En toen stuurde Chas een bericht van Limbo. Ik kan mijn mond wel roeren over dit onderwerp ook. Chas, hoe gaat het? Je bent terug.
1: Ja, ik ben terug. Het gaat goed met Chas. En je hebt daarnet een opmerking gemaakt. Ik lach altijd. Eén ding is me bijgebleven. We gaan straks heel serieus praten. Toen ik op 15-jarige leeftijd voor de SV Bijlmer voetbalde... en de mensen mijn naam niet kenden... wanneer ze wilden zeggen... Chas, tijdens die ene die altijd lacht. Daar had jij het over.
0: Ja. Maar dat is inderdaad zo. Okay. Maar dat is belangrijk, hoor. Even just,
1: ja,
0: je
1: ja.
0: Iets hier laten vallen. Maar Fego.
1: Ego boom.
0: Je bent terug, want de laatste keer toen ik je sprak, stond je op het punt om in het land te gaan en ik had je nodig, want ik heb begrepen. En toevallig had ik het daarover. Nee, dat was geen coalitievorming.
1: Nee.
0: Thuis bij jou zijn er gesprekken gevoerd. Nee. En je wilde natuurlijk daar niet over praten, want het staat allemaal in jouw boek.
1: Klopt.
0: Dus wanneer dat boek... al de mensen in dat boek, met uitzondering volgens mij van Chas, die zijn intussen overleden.
1: Nee. Hoefdraad leeft.
0: Oh ja, Hoefdraad leeft nog.
1: Op de foto, je hebt niet over in dat boek, want het boek gaat over mijn leven.
0: Nee, op de foto.
1: Ja, op de foto.
0: Want dat boek gaat over jouw leven.
1: Boek gaat over mijn leven. Inmiddels heb ik wat piketpalen achter me gelaten. En,
0: dat is een heel goed ding, want ik vind dat er zijn ook heel veel bekende mensen die eigenlijk dit zouden moeten doen. Schreef je over je leven, dat we kunnen lezen.
1: Ja.
0: Over dat hele traject. Weet je, ik heb een boek gelezen. Geschreven door Peter Meel. Mm-hmm. Man van het moment. Over Henk Aaron.
1: Oké.
0: En dan kom je daar een aantal dingen tegen in dat boek.
1: Ja.
0: Dus het is soms inderdaad goed om dingen, om zaken vast te leggen.
1: Ja.
0: Maar wie heeft jou getriggerd om te gaan schrijven? Of om althans...
1: Kijk, ik ben...
0: kleine biography.
1: In 2005 ben ik gediagnosticeerd met prostaatkanker. En ik had op dat moment een heel plezierig leven. En op een gegeven moment heb je dan een paar dingen in je leven bereikt... waarvan ik denk en dacht, het zou goed zijn om het vast te leggen.
0: Ja.
1: En zodoende is het idee ontstaan... omdat je toch wel... één feit. Ik ben door Joop den Uyl gevraagd... om lid te worden van de Partij van de Arbeid. Dat is niet zomaar iemand.
0: Ja.
1: Ik heb samengewerkt met Wim Kok. Met Venetiaan. Mijn mattie Fred Derby. Ik kan zo nog meer namen noemen. Ik ben een van de eerste... niet-blanke consultants... bij de familie Fernandes, familie Fernandes, Fernandes Holding hier, ingehuurd. Dus ik heb wat ervaringen en hoe zeg je dat? Wat leuke momenten. Okay. Ja. Trouwens, mijn leven
0: en
1: is
0: En een netwerk.
1: En mijn netwerk.
0: Wanneer komt dat boek?
1: Het boek komt in november uit.
0: Dat is straks.
1: Is straks. Is einde 50-jarige onafhankelijkheid van Suriname.
0: Wie is de auteur?
1: De auteur ben ik zelf. Oh. Ik schrijf zelf. Ik word wel bijgestaan
0: door
1: Jules Reijsen. Maar bijvoorbeeld, onafhankelijkheid is voor mij iets. Ik was in Nederland 19 jaar oud en ik heb het daar moeten organiseren omdat iedereen naar Suriname was gekomen. Ja. Maar goed.
0: Ja, ja. Oké, okay, en in Suriname zullen we natuurlijk een boekpresentatie
1: hebben. Hij krijgt, er komt hier ook een presentatie. Ik wil de
0: wat ga je
1: de,
0: dat doen?
1: Heb ik nog niet besloten.
0: Nationaal Archief?
1: Nee, ik heb nog niet besloten. Mm. Wat ik wel ga verklappen is de tekst. De titel. De titel, niet de tekst. De titel. En de titel wordt...
0: Tjas van het moment.
1: Nee, Tjas, je trein is te laat. Wat is namelijk het geval?
0: Tjas, je trein is te laat.
1: Ja. Wat was namelijk het geval? In 2003, toen we Carifesta voor het eerst in Suriname organiseerden. En ik was daar een van de managers. Dus als ik mijn interviews afgaf, zei ik van maakt u geen zorgen, alles loopt als een trein. Totdat de minister of onderminister, minister mevrouw Alexander, naar me toe kwam en zegt, Tjas, de mensen irriteren zich dat je steeds zegt het loopt als een trein. Suriname heeft geen treinen meer. Dus het is zeer Hollands georiënteerd. Het loopt als een trein.
0: Ja.
1: En dat heb ik goed onthouden. Maar mijn mooiste compliment kwam op de finale dag op Onafhankelijkheidsplein. Waren iets van 20.000 mensen op het plein.
0: 2005?
1: Ja, 2006. Nee, niet 2005. 2003.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja, president Venetiaan, et cetera, et cetera. En toen moest om 4:00 moest de eerste groep op het Onafhankelijkheidsplein verschijnen. En die was er nog niet. Die kwam pas 4:05. En iemand uit het publiek, 20.000 mensen die daar waren, zei, Tjas, Tjas, je trein is te laat. Mooiste compliment kan je krijgen.
0: Ja, ja.
1: Maar goed.
0: Je belde.
1: App.
0: Of je stuurde een app.
1: Ja.
0: En de app had te maken met het onderwerp op dat moment, toch?
1: Ja.
0: Over de brug. En de mogelijkheden die er zijn om tenminste voor te zorgen dat mensen de brug niet meer zien als...
1: springplank.
0: Springplank.
1: Naar beneden.
0: Het is, we kunnen het handelen.
1: We kunnen het handelen en ik maak me zorgen.
0: Mm-hmm.
1: Laten we daarmee eerst beginnen. Het is weer ingesteld. En we hoeven het wiel niet weer opnieuw uit te vinden, omdat zelfmoord is iets dat over de hele wereld plaatsvindt. Alleen heb je de verantwoordelijkheid als samenleving, als overheid, om daar zoveel mogelijk maatregelen te treffen dat het teruggedrongen is, niet het juiste woord, dat het minimaliseert.
0: Ja.
1: Nou, en wat zie je gebeuren? Er was een paar jaar geleden was het alarmnummer 114 ingesteld. En er was een periode dat er heel veel mensen sprongen. Toen heb ik gebeld naar instanties. Zeg, hé, waarom zetten jullie in het bord niet weer 114 bellen? Mocht je in problemen zijn, et cetera. En toen zei men, nee, het is opgeheven. Dat is één. Twee, door parlementariër Ansadi ben ik in december jongsleden.
0: Maar 114 is er nog.
1: Het is pas weer ingesteld.
0: Ja, want die andere minister stuurde me dat wat bericht.
1: Ja, op. Nee, ja. Omdat ik toen ook vragen daarover had gesteld. Oh, ook okay, aan hem. Okay, dus
0: ja.
1: Het maakt niet uit, oorzaak, gevolg. Het punt is, hij is er weer. Ik heb toen, mevrouw Sadi, Ansadi parlementariër, heeft me toen gevraagd om bijstand te verlenen voor de dramatische gebeurtenissen toen in Kommerwijnen. En toen ben ik over gaan nadenken, omdat ik daar heel veel trauma heb meegemaakt in die periode. Mij is toen ook gevraagd om die 4 kinderen te begraven. Het punt is dat ik zeg, wat moet worden voorkomen, is dat mensen aanleiding gaan nemen. Want namelijk, wat ik heb begrepen wetenschappelijk, als er gesproken wordt over zelfmoord, zijn er altijd mensen die dat horen en zeggen van, hé, hey, als die het kan, kan ik het ook.
0: Ja.
1: En dan zul je voorzieningen moeten treffen. En de voorziening die ik toen heb voorgelegd aan de onderminister Volksgezondheid, hij is dan wel verantwoordelijk voor arbeid, is geluidswallen neerzetten op de brug. En natuurlijk moet er technisch onderzoek plaatsvinden van hoe kan die brug het dragen en hoe plaats je het, et cetera. Omdat het op plekken in de wereld plaatsvindt. En zodanig hoog, 2 meter, waardoor, en het is glad, het is van mica, mensen kunnen niet overheen klimmen, want je glijdt eraf. Hmm. En dat zodanig ingesteld. En ik denk, elk leven.
0: Dus op die brug zelf?
1: Op die brug zelf. Hmm. En vanaf het begin. Dus mensen moeten niet, het is niet in het midden. Je doet het vanaf een punt dat als mensen zou springen, dat de mensen daar.
0: Dus je kan dus ook niet klauteren.
1: Nee, je kan niet klauteren, hij is glad.
0: Ja, ja.
1: Nou, elk
0: je gratis.
1: Nou, in elk geval, ik vind dat belangrijk, omdat ik vermoed.
0: Is het een dure grap?
1: Natuurlijk is het een dure grap. En je hoeft de overheid niet alleen hiervoor verantwoordelijk te stellen. We kunnen ook de samenleving, we kunnen zorg dragen dat er de samenleving een bijdrage doet. Omdat elk leven dat we kunnen redden is belangrijk. En ik zeg, ik heb meegemaakt. Ik heb Belmer-ramp, was ik een van de eerste mensen samen met Prem Radhakishun, hoe de eerste slachtoffers hebben opgevangen. Ja, en wat ik in december heb meegemaakt hier in Suriname, zeg ik, Kodrin Dresi, wacht die ziekie. Ik heb toen bij de Belmeram gezien hoe politiemensen, die op het eerste moment daar aanwezig waren, zeer getraumatiseerd waren en professionele hulp hebben gekregen. Hier hebben de eerste politiemensen, in Kommerwijnen, ook problemen gekregen. Gelukkig is dat opgevangen.
0: Je hebt het over het geval waarbij die meneer de mensen en de buren en zo.
1: Zijn kinderen heeft doodgestoken. Dus, en ik zeg, als we nu tussen nu en december al voorzieningen kunnen treffen. Natuurlijk, het land is bezig in ontwikkeling. Maar dit is een fenomeen, want als we ik ken de aantallen niet. Maar als we de aantallen gaan tellen, komen we op hoge aantallen. En het is niet leuk.
0: En het is waar wat je zegt. Als je met ook al de grote bedrijven en de manier hoe wij in Suriname zijn. We geven graag, als het gaat om dit soort dingen. We zijn nu helaas de 50. Begrijp je, weet ik zeker dat iemand moet het initiatief nemen.
1: Nou nee, de overheid moet het initiatief nemen. Bij deze denk ik dat het OW is. Zij zijn verantwoordelijk voor die brug. En dan moet er ergens een instituut komen waar mensen geld kunnen doneren. Mm. Want namelijk, het is geen amateuristisch werk. Mm. 2, wat ik ook een aanbeveling doe, ook naar jou toe. Ik heb het je ook geschreven. Zodra er wordt gesproken over zelfdoding, noem het aan het eind. Doe een oproep als mensen in de problemen zijn, dat ze het nummer 114 bellen. Want namelijk, het is wetenschappelijk bewezen dat op het moment als je praat over zelfdoding, er iemand ineens een opluchting krijgt. Ai, dus ik ben niet de enige die ermee rondloopt. Dus terug zeg ik, die geluidswallen, ja, waar ik voorstander van ben, gaat handenvol geld kosten. Maar 1, het onderzoek moet plaatsvinden, kan de brug het dragen? Of wat kan de brug dragen? En je gaat over een duurzaam ding praten. Mm. Dat is niet iets voor vrijwilligers en amateuristen. Dat is een technisch deskundig ding. Mm. En dan van daaruit gaan we invulling geven. En er zijn plekken in de wereld waar je die dingen kan krijgen.
0: Ja,
1: ja, we spreken Nederland. Nederland heeft op veel van die bruggen. Hebben ze die geluidswallen gezet. Niet vanwege geluid. Maar het is puur om mensen te laten voorkomen dat ze gaan springen.
0: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Oké, dat is waar. Maar ja, die minister doet zijn best. Ik reageer even op iets wat iemand hier schrijft van wij hebben toch een ander minister die alles weet over mental health. Maar ja, ik denk dat we het inderdaad moeten oppakken.
1: Dit moeten we.
0: Met wat bedoel ik, wij als land.
1: Als land, maar ook samenleving. Mm-hmm. Want namelijk, als dat ding in je directe omgeving zich afspeelt, dan merk je de pijn. Ja, dan merk je de pijn. En ik ben geen psycholoog, psychiater. Ik ben gewoon maatschappelijk actief. En ik ben ervan overtuigd dat wanneer we richting december gaan, er in Kommerwijnen mensen heel traumatisch bezig kunnen zijn. Want ik heb trauma ervaren daar. Vorig jaar. En waarom zouden we wachten tot het moment daar is? Dus een oproep.
0: Soms zou je niet eens over het geval praten, hoor. Het geeft me alleen maar rillingen.
1: Ja,
0: onvoorstelbaar.
1: Het is maar dat is het mens zijn, hè? Want namelijk. Ik
0: zet het gewoon weg.
1: Ja, nou, ik heb daar dingen meegemaakt waarvan ik zeg. Bijvoorbeeld, een van de dingen die ik heel erg lastig vond, is dat mensen foto's hebben gepubliceerd van de stoffelijke resten van. Toen ik de leiding had bij de begrafenis, heb ik verboden dat er iemand een foto moest maken van de kisten of waar de kinderen in waren. Omdat namelijk het is blijvend. De 4 zijn overleden, maar is 1 in leven. Die worden ineens mee geconfronteerd.
0: Maar dat is een verschijnsel. Volgens mij ga je dat niet kunnen. Ja. Als mensen zelf dringend de hulp nodig hebben, wordt er gewoon gefilmd.
1: Het is een trend aan het worden, maar wij die heel kritisch naar die samenleving kunnen kijken en moeten kijken, moeten daar opmerkingen over maken. Ik hoorde de minister van Justitie daar opmerkingen gisteren over maken van slachtoffers wiens handen afgerukt waren en ineens weg waren.
0: Iemand zegt, Astrid zegt, niemand kan zelfmoord vermijden of verminderen behalve de persoon zelf. Toen de brug er niet was, gingen ze ergens anders. Grabazoon is dichtbij de hand, dus de brug wegdenken is waste of time.
1: Totaal niet.
0: Of money.
1: Totaal niet. Totaal niet. Als je aandacht besteedt aan zelfdoding en mensen kunnen ergens aankloppen, want dat is het meestal. Ja, mensen kunnen niet aankloppen.
0: Is er een opvang?
1: Is er een opvang mogelijk? En als je professioneel bent, dan kun je dat inschatten. En de onderminister is psycholoog, heel goede psycholoog. Dus hij weet precies waarover we praten. Het punt is, je moet het niet stilzwijgen. En er is onderzoek gedaan. Zodra je hierover praat, zijn er mensen die ineens gaan nadenken. Maar je moet hun een handreiking kunnen aanbieden. En dat is die 114. Blijven herhalen.
0: René zegt, Chas, oud-bestuurslid van Kwaku. Wat ik niet hoor is, in de buurten met maatschappelijke problemen, meer psychologen plaatsen naar in de buurten.
1: In de buurten, ja. Dus
0: moeten we in de buurten gaan werken?
1: De infrastructuur van Suriname maakt dat je in de buurten actief kan zijn. Want los van mijn andere politieke activiteiten ben ik ook voorzitter van een kindertehuis. Een kindertehuis Tamara. Ik kom daar niet, ik train niet naar buiten daarmee, omdat het zeer getraumatiseerde kinderen zijn die we opvangen. Ja, en ik ben heel trots, omdat we dat al jaren doen en het gaat goed. Het punt is, de samenleving, hoe dat is ingericht, je gaat niet zomaar in de buurten. Je gaat via bijvoorbeeld zoals Tubula bezig is, kan je daar een unit plaatsen. Omdat mensen uit de buurt laten gaan naar Stubila. Ja, maar ik zie mensen in Tourtonne 3, waar al die cafeetjes en dat soort dingen zijn, zie ik ze daar niet naartoe gaan.
0: René zegt, Limboje leest weinig buitenlandse berichten. Haat je bepaalde mensen? Nee. Kijk, ik zeer, zeer zelden lees ik de comments op, of de comments in de live, omdat vaak genoeg mensen op elkaar reageren en vaak genoeg worden allerlei verwijten en scheldkanonades naar elkaar toe. Dus daarom heb ik het in beeld, en ik zie het niet op die camera van Chas helaas, daarom heb ik in beeld het nummer waarop u kunt appen. En als ik een appbericht krijg, is dat beter lezen. Maar goed, dus zeer zelden ga ik in de live wanneer ik zie dat mensen inderdaad niet met elkaar gaan discussiëren en zo. Maar goed, Chas, laten jij en ik dit ding verder pompen, dit voorstel, met de mogelijkheden die we hebben. Je hebt een breder netwerk, dus ik zal achter
1: jou. Ik ga dit aanpakken, sowieso. Maar nog een groter probleem dat me bezighoudt, is het zwerversproblematiek. Mm-hmm. We onderschatten dat. We onderschatten dat het probleem van de zwervers onze samenleving aan het ontwrichten is. En we moeten daar wat aan doen. En ik heb wel gisteren gehoord dat er een instituut is in het leven is geroepen, et cetera, et cetera. Maar ik zeg, in mijn dagelijks leven word ik geconfronteerd met mannen en vrouwen, ja, die hulp nodig hebben.
0: Ik weet dat mijn goede vriend Henk Amstelveen, ken je Ami?
1: Natuurlijk ken ik Ami.
0: Ami is al een hele poos hiermee bezig.
1: Ja, Ami was ook een van de hulpverleners op Kommerwijn.
0: Ja.
1: Hij was een van de, met zijn team.
0: Ja,
1: en dit soort mensen kunnen we inzetten. Ami, zijn team inzetten. Praten. Mensen moeten een loket vinden waar ze hun verhaal kwijt kunnen. En wetenschappelijk is het bewezen, ik herhaal het, op het moment als je praat over zelfdoding, betekent dat er iemand is die hoort en die bij zichzelf te raden gaat van wacht eens even. Dus het is mogelijk om het te doen, dus in negatieve zin. En die ruimte moet je bieden dat ze kunnen bellen. En in Suriname hebben we gelukkig nu 114. En dat nummer altijd bij de afsluiting van het gebruik verpraten over zelfdoding 114 laten noemen.
0: Maar ga je zeggen, in het geval van de zwervers, ik heb bijna het voorzichtig gevoel dat ze juist afnemen.
1: Nee.
0: Sowieso?
1: De man laai. Ik heb gewoon gekeken. Ik reed van Henk Aronstraat. Dat was ongeveer 9:00 AM. Ja, 9:00. Nee, 8:00 AM. Op een afstand van 50 meter waren er 6. 6 zwervers. Die, je mag geen daklozen. Ja, het klinkt beter.
0: Want er is nog een verschil tussen een dakloze, of een zwerver dakloze, en een geestesgestoorde.
1: Ja, tuurlijk. Maar soms is er een combinatie.
0: Je moet die geestesgestoorde aanpakken, want die zijn vooral een gevaar voor mensen. Of dan naar kwam voor gewoon.
1: Ja, dat heb ik ook. Ja, maar dat zijn er. En, maar ik kom ze ook tegen. En ik sta er versteld van hoe scherp ze zijn. En ze weten wat er gebeurt.
0: Ja.
1: Alleen hebben ze niet de mogelijkheid om zich uit het dal te trekken. En ja, daar hebben we als samenleving daar een rol in te vervullen.
0: Ja, zonder meer. Ik zag eentje hier in de Gangeripstraat in een winkel. En helemaal, bijna half naakt, dottie. Maar geef een moment, stond de man bij de kassa en hij begon tot me te praten. Ja. Geloof me, ik kan bij hem op les, daar waar het gaat om de beheersing van de Nederlandse taal.
1: Oké, dat deel je dezelfde ervaring als ik.
0: Ik ben niet herkenbaar, man.
1: Oké. En dat wij als, kijk, want we hebben heel veel focus op de politiek en het bestuur. Maar als samenleving hebben we een verantwoordelijkheid.
0: Ja. Oké, Chas, dankjewel voor jou. En hou ons op de hoogte. No? Van mij krijg je alle ondersteuning als je gaat, hoe zeg je dat, bezighouden hiermee.
1: Ik kan dit ervan zeggen. Ik ben zondag teruggekeerd. Ik heb het met de ondernemer besproken in het vliegtuig. Hij deelde mijn mening dat de dakloze problematiek groot is. En hij heeft direct gezegd, ja, zodra er een initiatief is, kun je mij een beroep op me doen ter ondersteuning. En ik vind, dit soort dingen moeten we nu als samenleving gaan oppakken. Het is te veel aan het worden.
0: Ja. Maar heb je met de mensen die tot slot, die dus op de foto zijn, had je met ze afgesproken? Want kijk, maar als dat dingen, wat ik niet begrijp, je hoeft me niet alle details te vertellen. Maar als dat ding een geheime ontmoeting was, ja, mogen er toch geen foto's gemaakt worden?
1: Laat me één ding verklappen. Die bespreking was een geheime bespreking thuis bij mij. En op een gegeven moment was er een hoera-stemming, want dit wil ik wel verklappen. Door deze besprekingen is het niet geëscaleerd in de samenleving hier. Want namelijk de kiezer had gesproken. En mensen moesten macht overdragen. En op dat moment heeft de voormalige president de knoop samen met Hoefdraad kunnen doorhakken om te zeggen, we gaan vervroegd terugtreden.
0: Welke voor president Boutersen?
1: Ja, president Boutersen. Ja. We gaan vervroegd terugtreden. En daar zijn er goede afspraken in mijn ogen gemaakt, waar mensen zich niet, of wijlen president Santokki zich niet aan heeft gehouden. Dus laten we daar geen doekjes om winden. En terug naar je vraag over die foto.
0: Dus Santokki heeft zich niet gehouden aan de afspraken die daar gemaakt zijn.
1: Ik ga verder niet op in.
0: Maar, als je goed ernaar kijkt, jullie zijn daar wel in de fout gegaan daarbij. Want je kan niet in een onder onsje, Boudersen niet, Santokki niet, Chas niet, Hoefdraad niet, ik weet niet wie er
1: Brunswijk.
0: Bij, Brunswijk niet. Om daar te bepalen dat je vroegtijdig de macht gaat overdragen.
1: Daar heb jij geen politieke ervaring.
0: Nee, ik begrijp. Maar in de grondwet staat, je zou eigenlijk tot, weet ik veel, augustus.
1: Ja.
0: En in onder ons is er een besluit genomen om het eerder over te dragen.
1: En, het is niet zomaar dat men praat over achterkamertjespolitiek.
0: Mm.
1: Achterkamertjespolitiek kunnen negatief uitpakken. Van je zit als aan zodat je geen die meegi dat die. Maar achterkamertjespolitiek kan ook als zodanig worden uitgepakt dat het goed ten goede komt van de algemene samenleving.
0: Dat was het dus.
1: En terug naar die foto.
0: En dat was het dus.
1: Nee, terug naar die foto. Op een gegeven moment heb ik gezegd, omdat ik me realiseerde dat daar geschiedenis werd geschreven, heb ik gezegd, ik ga een van de veiligheidsmensen vragen om een foto van ons te maken. Want om daar aanwezig te zijn is heel belangrijk.
0: Ja.
1: En toen heeft, Brunswijk was het, ja. Brunswijk heeft toen gezegd, ik wil geen veiligheidsmensen in dit huis hebben. En toen heeft Weiland president Santokki tegen gezegd, tjas, neem ik een selfie toch. Vandaar dat jullie me zo op die foto zien. Wat was het idee van Santokki? En toen heeft Brunswijk ook een foto, heb ik een foto voor Brunswijk gemaakt. Dus er zijn maar twee mensen met deze foto.
0: En die twee mensen dus hebben blijkbaar die foto uitgelekt. Want hoe komt die foto in handen?
1: Mijn foto is uitgelekt. En
0: hoe komt dat?
1: Weet ik niet. Ik ben geen politieman, maar het is uitgelekt.
0: Heb je daar iemand gegeven van?
1: Het is uitgelekt.
0: Ja. En eigenlijk heb je er spijt van dat je het ooit iets aan iemand anders hebt laten zien. Want blijkbaar heeft die persoon het dan niet uitgelekt, maar is die persoon blijkbaar onvoorzichtig geweest. Heb ik het goed geformuleerd?
1: Ik ben 70 jaar oud en Tjas heeft geen spijt voor dingen die ze hebben plaatsgevonden.
0: Oké, dus je hebt er geen spijt van, maar het is op straat.
1: Het is op straat. Ik ben niet op social media, hè. En ik ga het zeggen waarom. Toen Obama werd gekozen, heeft Obama één ding gezegd. Ik waarschuw jullie allemaal, ga niet op social media. Want wat je één keer publiceert, gaat nooit, nooit, nooit meer weg. Daarom niet op Instagram, niet op dit, niet op dat. We hebben een kleine kinderen- en papa-app en de familie heeft de familie-app. That's it.
0: Ja, dus.
1: En als andere mensen de vertier willen hebben van vertrouwelijke informatie. I give them.
0: Ja, ja. En die hebben het dus blijkbaar gepresenteerd.
1: Ja.
0: Wat is je adres, Jas?
1: Tourtonne Noord, geboren getogen Maretretteman. Ik ben een Noorderling. Ik ben geboren aan de Citruslaan nummer 27.
0: Ook ons dan, Iwandi.
1: Oké, welkom.
0: In dat huis waar ik dezelfde stoel.
1: Die zijn er nog.
0: Laat ons afspreken dat jij en ik ook een selfie maken. En ik presenteer het hier in Baganatori. Hier ben ik. Just so, come. Promise.
1: Promise, is oké. Okay,
0: dankjewel.
1: Oké, okay, jij ook komt bedankt.
0: Nou, dat is just warning. Interessant gesprek met hem. Iemand zegt, hij is flink voor 70 jaar aan. Ja, maar ik vind 70 jaar niet oud. Ja. Die hele discussie zal je mij voorgaan over de pensioengerechtigde leeftijd. Lucas Anni. Het is Baganatori. En ik heb zometeen, dames en heren, Imro Edam. Maar dan maar weer wat berichten lezen. Je gaat mijn opmerking misschien vreemd vinden, maar Suriname moet de communistische kant op. Andere smaken zullen niet werken. Beluister Plever in verband hiermee, dat zal je horen. Jammer dat Bouders ze door ongehoorzaamheid van het volk het communistisch pad ook had verlaten. Ze begrepen hem niet. Oké. Limbe de hulplijn, zelfmoordlijn, is er volgens mij tot 7:00 s'avonds. Als ik me niet vergis, men kan dus naast die tijd geen dingen meer bespreken. Moet je zo alleen niet iemand 24. Ik ga checken hoor, als het inderdaad tot 7 uur 's avonds is. Ik stem ook niet meer totdat het kiesstelsel verandert, want wat ik niet denk. Ik zie graag dat wij onze eigen president kiezen en dat iedereen die gekozen is om in de assemblee te zitten, daadwerkelijk in de assemblee moet gaan zitten. Want nu gebruiken zij het als een veiligheidsstelling voor als ze niet in het machtscentrum komen. We zetten de mensen daar om rijk te worden. Mij niet gezien. Groetjes. Ja, ook dat heel model. Misschien ben ik te... begrijp ik het niet inderdaad. Maar ook dat heel ding van... als je gekozen bent, ben je gekozen. Dus we moeten dat ding gewoon veranderen. Als je bent gekozen voor DNA, ben je daar. Je kan niet verder minister worden. Andere grapjes. Er zijn technische issues met de brug. Dat moet eerst gecorrigeerd worden. En Chas heeft een hele positieve vibe. Hij moet vaker in de ether. Hij wekt heel veel sympathie als persoon. Limbo. Ligt het probleem niet fundamenteler? Levert ons huidig staatsbestel niet steeds opnieuw bestuurders af die ongeacht hun kwaliteiten worden gedwongen vooral de waan van de dag te volgen? In dat geval is het niet alleen een kwestie van personen, maar vooral van de inrichting van het systeem. Ik ben het dus roerend met je eens. We blijven dingen doen die eigenlijk hun ontstaansgeschiedenis kennen uit de koloniale tijd. We zijn in 1975 gewoon doorgegaan met besturen zoals de witte man dat deed in zijn koloniale periode. Politiek en regelarij betreft de Surinaamse maatschappij. Minister Volksgezondheid heeft de meest deskundige persoon in de commissie dak- en thuislozen bedankt. Weer bla bla bla, maak gebruik van je deskundigen. Ik ben het 100% eens dat Suriname communistisch moet worden. Lem, goedemiddag. Lem, is het werkelijk waar dat vooral juist dat slechts één zetel de NDP en de VAP scheiden? Gelet op het gevoerde VAP-beleid van de afgelopen jaren met bepaalde figuren in de lead van de VAP, vrees ik dan voor het ergste. Dit is geen simpel rekensommetje van 1 en 1 is 2. En dus groter dan 1. Zo'n onderzoeksanalyse zou eventueel pas zinvol kunnen zijn na de op handen zijnde partijraadsvergadering van de VAP, waarbij de gehele huidige top weggestemd is en op geen enkele wijze beleidsvoorbereidend of beleidsbepalend zal zijn. Daarnaast zou de koers binnen de voornamelijk raciaal gerichte aanhang drastisch omgebogen moeten worden. Rokodif doe. Limbo, vroeger hadden we Daguwagi in Suriname. Als loslopende honden werden gevangen en afgevoerd. Je kon je hond nabetalen van een fikse boete binnen een bepaald tijdstip ophalen. Nu lopen honden los. Trekken vuilniszakken uit rekken en vuilcontainers doen hun behoefte op je bestrate inrit, vallen voetgangers aan en maken 's avonds, middernacht en in de vroege ochtend lawaai. Wat doen we hier tegen? Moet zo'n hond die van niemand is eerst een toerist bijten? Goedemiddag Limbo, je hebt gelijk voor wat betreft het bestuur van het land. Maar je bent een roepende in de Surinaamse woestijn. Het beste is dat niemand meer gaat stemmen. Je moet Chas intervoeren met betrekking tot de geheime ontmoeting waarover hij het had met de belofte dat het pas gepubliceerd mag worden wanneer hij er niet meer is. Ja, wat is het kort daarover toch? Heb je geluisterd naar die mevrouw die SLM heeft helpen plunderen? Ze hoort in Santo Boma thuis. Ik weet niet waarom ze nog rapt. Ik heb die mevrouw gehoord daar. Ik heb er gehoord, maar ik heb niet geluisterd, want er is een verschil. Ik heb niks te luisteren. Omdat die mevrouw gewoon behoort tot de groep van eigen belangenbehartigers. Ik heb zo vaak gezegd, ze is op straat gekomen om te protesteren tegen het beleid, wanbeleid onder president Boutersen, zoals ze dat zo luidkeels riep. En daarna hebben we de regeringsantokie gehad, waarbij ze lekker is geaccommodeerd bij de SLM. Toen was er blijkbaar geen wanbeleid. We hebben precies allemaal weten wat we hier hebben meegemaakt in het land met die regering. En ze zat lekker bij de SLM. En ik weet niet als ze met trots terugblikt op haar periode bij de SLM. Wij weten precies wat daar gebeurd is, althans voor een deel. En vervolgens is ze dus lekker op schoot gaan zitten van papi. En ze zijn, beide dames en heren, behoorlijk in verlegenheid gebracht. Dus laat die mevrouw aan. Alleen maar dit alles is de schuld van Chan, Ori en Riyad. Waarom heeft men dat boek ABC van het wetenschappelijk socialisme in Suriname verboden? Het socialisme zou Suriname uit het diepe dal kunnen halen. Het kapitalistisch systeem vernietigt het land. Hij heeft iets belangrijks gezegd, namelijk dat Chan zich niet aan afspraken gehouden heeft. Ik denk dat dat sowieso in het boek voorkomt. We luisteren, je mag ons blijven bellen, of appen bedoel ik. Laat me nog een paar berichten lezen, hoor, want anders staan deze dingen. Dan moet de brug weer verwijderd worden. Nee, dat hoeft niet. Het probleem dat we hebben in het land is dat politieke leiders deskundigen uitsluiten en uitsluitend met loyalisten werken. Limbo, sorry, een vrouw is niet per definitie succes. Blijkt nu deze vrouw. Hoor je helemaal niet, het leek op arrogantie à la Venetiaan. De vorige keer toen president in BT was, had ze uitleg gegeven en toen begreep je waarom zij keuzes maakte. Voordat president bij BT was, heb je zo ook geuit. Misschien tijd om haar weer uit te nodigen.

0: helemaal eens met u. Middag, we hebben een oppositie in de coalitie. We hebben een oppositie in de coalitie. Bel jij rechtstreeks naar mevrouw Yapayu en zet dat in de uitzending. Dat zou ongepast zijn, toch, als ze vooraf ook gezegd heeft dat ze dat niet wil. Dus we moeten eerst bellen en vragen als ze bereid. Als ik dat bel, is ze rechtstreeks in de uitzending. Met alle respect, mag ik u wat vragen? Kunt u waterleiding uitnodigen? Laat het verhaal vertellen wat de beperking van water is op Livorno. Er komt niet eens water in de badkamer. Toilet kan je niet doorspoelen en er is nog meer, maar ik zal het bij deze laten. Hartelijk dank. Het nummer staat in beeld. 8781482. Limburg en Suriname voert men buffelpolitiek. Wat houdt dat in? Er is in elke partij een leider, een narcist, die achter zich de kudde maken en lam houdt. Ik luister de laatste tijd niet zo vaak naar BT. Ik word verdrietig van bepaalde ontwikkelingen in het land. Dat geval van TAS laat duidelijk zien hoe bekrompen Surinaamse mensen in functies denken. Je gaat een deel persoonlijk aanklagen terwijl het puur zakelijk is. Het lijkt alsof er alleen koeien en ezels functies bekleden in het land. Suriname heeft naar mijn mening geen democratisch bestuur nodig. Wat wij nodig hebben is een dictator à la Burkina Faso. Een leider die liefde heeft voor het land en die het beste voor heeft met het land. Alle corruptelingen en rovers opsluiten en kaalplukken. Het hele, de hele rechterlijke macht opdonderen. Zo alleen kunnen we het systeem veranderen. Lim, nooit meer een samenwerking met ABOP. Is geen oud bericht. Ik heb je gisteren weer gestuurd. Want Oene Arki. Sana bericht dan. Kun je dat weer voor me sturen? Communisme. Waar ter wereld functioneert dat nog? Dat tijdperk is al lang voorbij. Ook bijvoorbeeld in China of Cuba bestaat het al lang niet meer. En gaf men de mensen de gelegenheid om hun eigen bedrijfjes te starten. Ook het verschil tussen arm en rijk bestaat er echt wel. Leeft niet alleen in de publieke sector, rommelt het, maar ook in de private sector. Je betaalt een verzekering en ze houden zich muisstil. Wat gebeurt er met ons geld? Oké, en nu gaan we... naar... meneer Edam. Imro Edam, daar is hij. Emro is, die praat namens het zorgpersoneel en afspraken zijn gemaakt en het ministerie heeft zich volgens hem niet gehouden aan de gemaakte afspraken. Laten we luisteren naar Emro Edam.
1: We zijn eerder uitgenodigd door de minister, dat is een paar maanden geleden. En daaruit moesten we vertegenwoordigers sturen om zitting te hebben binnen... de werkgroep die de zaken van de nieuwe Lurix in place zouden moeten brengen. Daar is er een werkgroep uitgekomen van verschillende bonden. En de minister heeft in de media en ook aan de bonden kenbaar gemaakt dat de nieuwe Lurix medio 2026 een feit zal moeten worden. En we kijken er naar uit.
2: Wat verwacht u van die nieuwe loonreeks? Zijn er bepaalde eisen of voorwaarden?
1: Nou, het moet nog uitgewerkt worden. En tot hoever heb ik feedback gehad met de afgevaardigden. Dat...

0: gaan voor een algehele uniform loonreeks voor de gezondheidszorg. En er is een tussentijdse rapport gegeven aan de minister en een verslag die zou moeten komen. Maar wanneer ik de signalen wel volg, dan heb ik wel een zwaar hoofd of mijn medio 2026 zal halen. Want we leven al in de vooravond van juli op naar augustus. Wat ik wel kan meegeven is dat ik denk niet dat de zorgmedewerkers genoegen zal nemen met de ander verhaal. Dat kan ik één keer zeggen. Dus mocht er zijn dat er een ander soort verhaal in de maak is, want ik volg de signalen wel. Ik ben ervan overtuigd dat de medewerkers geen genoegen zal nemen met geen enkel ander verhaal. Dat kan ik u wel aangeven. Ja. Zeker de plekken waar ik leiding geef. We hebben ieder de ruimte gegeven. De minister die het zelf aangehaald, bij eerste aantreding, wist hij te vertellen, eerste kwartaal 2026. Ik heb toen aan mijn leden gezegd dat het niet haalbaar is. Ik denk van niet. En hij heeft toen weer in de media en ook aan de bonden voorgehouden. Hij streeft ernaar om medio 2026 een feit te laten worden dat die nieuwe leden komen. Dus daaraan hou ik me. En ik denk na mij de leden dat ook vast hebben gehouden. En ik denk dat ik vooruit wil lopen, maar ik ben wel iemand die ik zaken op een afstand goed kan analyseren. En ik heb wel gezien alsof dat niet zal gaan lukken. Maar nogmaals, ik wil niet voor mijn beurt praten, maar ik denk en ik weet dat we geen genoegen zullen nemen met geen enkel ander verhaal.
1: En heer Edam, ik heb ook begrepen dat op dit moment zorgpersoneel, ik kies wel overbruggingstoelagen. Wat zegt het veld? Kunnen ze nog daarmee leven?
0: Nee, die overbruggingstoelage, het was een toelage dat vooruitlopen naar die nieuwe loonreeks, dat we dat zouden moeten krijgen. En we hebben het vooralsnog. Hier en daar is er een achterstand van een maand of twee, ik denk, een maand. Maar overbruggen, die krijgen de mensen nog. Maar het is vooruitlopen naar die nieuwe loonreeks moet komen. Maar ik denk dat het nu wel tijd is dat die nieuwe loon moet. Het is een must nu. Nu moet het wel een feit zijn. Ja. En ik denk dat de minister dat wel duidelijk gezegd heeft. Ik hoop wel dat hij wel zich aan zijn woord houdt. Medio 26. Ik heb het niet gezegd. Heeft het breed in de media gezegd. Heeft het elke ogenblik dat hij in contact kon komen met de gezondheidszorg. Heeft hij dat duidelijk kenbaar gemaakt. En de mensen verwachten dat. En als bond. Wij hopen als bond dat we geen strijd hoeven te leveren wanneer het zou gaan over die nieuwe loonreeks. Ja. Maar voor het geval het dat moet zijn, deze man die hier praat, zal geen moment en geen seconde achterwege laten om keihard strijd daarvoor te leveren. Omdat wij vinden dat het al te lang geschied is. Vanaf de vorige regering is men bezig geweest. En tot nu toe. En ik denk dat het geduld van de personeelsleden al opgeraakt is.
1: Ja, ja. En toch wil ik dat u ons toch een beter beeld geeft van de gemoederen bij het zorgpersoneel. Hoe staat het daarmee? Zijn ze ready om in actie te gaan? Hoe zit het?
0: Ik denk dat dat wel een overbodige vraag is, omdat alle gezondheidsmedewerkers gebucht gaat over het salaris dat men nu verdient. En ik denk dat ze wel bereid zal moeten zijn om strijd daarvoor te leveren voor het geval het moet. Alhoewel we al geruime tijd strijd daarvoor hebben geleverd. Ik kan u wel aangeven dat de strijd dat we zelf hebben geleverd, dat we gegeven ogenblik hebben gezegd toen, van de leden van mij wordt toen gezegd, of die vorige regering dat niet kon doen, moesten ze gewoon plaatsmaken voor een andere regering. En ik denk dat het een ongoing thing zal zijn, maar ik vind het wel enerverend dat je steeds, kijk, ieder die heeft toe dat de gezondheidszorg beter gewaardeerd moet worden. Ik enkel minister ooit horen zeggen dat de gezondheid niet beter gewaardeerd moet worden. Wat we wel hebben gezien, het is nooit van de grond gekomen. En zelf de langste toon heeft een eind. Dus voor mij het zitten wachten, want vaak zult men horen dat men in principe de naam Idam niet meer voorkomt, maar ik ben een silent killer. Dat kan ik wel aangeven. Wanneer er een moment zich daarvoor doet, dan gaat men onze stem wel horen. En we hebben de ruimte gegeven. En we leven al eind juli. Juli. En we kijken uit augustus, want eind juli is vakantiegeld, maar eind augustus moet het wel een feit zijn.
2: Zo, dat was het gesprek met Emmanuel Edam, inderdaad. Amman begin Bardemang balat mij weten dat we geen genoegen gaan nemen met... Ja, tenminste is hij duidelijk geweest, hoor. Limbo, maar alle herrieschoppers zijn toch nu ook geaccommodeerd. Wat een rommeltje in de politiek. En ik begrijp van de minister... de lijn is de hele dag. Dus je kan de hele dag bellen. Is eenmaal, iemand stuurt een bericht dat het tot 7 uur, of vroeg als het tot 7 uur 's avonds is. Nee, het is 24/7. Dus het is de hele dag bereikbaar. 114, telefonische crisishulp. You're not alone. Je bent niet alleen. Zo is het niet. Ik heb begrepen dat mijn Chimbrada verjaard hier en verpanka. En worden gefeliciteerd, want hij stuurde me een bericht. Bedankt voor de felicitaties. Ik dacht altijd dat en voor Amana Augustus. Gefeliciteerd, broertje. Gefeliciteerd, broertje. Vele jaren na deze in goede gezondheid. Ja, en ga zo door met jouw kritische video's. Alleen moet je niet meer voor Argentinië kraken. we gaan verder lezen. Socialisme stelt... Ja, dit is een heel lang bericht over socialisme. Ga ik niet lezen, hoor. Ik weet wat socialisme is. Zo'n kort en krachtige dingen schrijven. Odi straatverlichting. Kan Jamal contact maken met de PR van de EBS? En onder meer vragen waarom het zo lang duurt om klachten van defecte straatlampen af te handelen. Sinds oktober het vorig jaar gemeld. In december het vorig jaar via de mail van hun vernomen dat er geen armaturen beschikbaar waren. Nu zijn we in juli. En nog steeds niet gedaan. Ondanks aangeven dat het gelegenheid geeft aan criminele activiteiten. Wat gebeurt er in hemelsnaam daar bij de EBS? Locatie, Wanica Midden. Graag jullie interventie. En ik heb begrepen als reactie op het bericht dat de man op Watrana Livorno. Dat lees je toch? Nou, EBS laat. EBS. SWM laat mij weten dat naast de bron, dus C.A. Bron. Want buis Jompo. Er is een buis gesprongen, laat me het zo zeggen. Ja, en ze zijn bezig te werken, eraan te werken. Dus geef ze even de ruimte, dan weet u waarom er geen water is. Livorno. Limbo, even iets anders wat mij mateloos stoor. Waar is de politie elke dag weer om de PL-bussen in toom te houden? Wat die grapjes allemaal uithalen op de hoek, Sofie Redmondstraat, Timmermanstraat, bij de Chinese vereniging. Elke dag weer lijkt het alsof de chauffeurs doen wat ze willen. En wanneer de hele motorbrigade staat te chillen onder het balkon van een winkel in de Maagdenstraat, vraag ik me af, is dat de nieuwe aanpak? Erwin, Josiva Casio Regot, ik denk nu hij dit gehoord heeft. Motorbrigade staat te chillen onder een balkon.

0: Alleen, boy, heeft de Suriname er nog niet door dat de Mennonieten nog bezig zijn en dat de Chinezen in alle woonwijken grote kolossale loodsen neerzetten. Suriname is reeds uitverkocht. Het bericht over de bussen, One Arki. Ik begrijp dat niet. Waar is dat bericht? Zou het niet slim zijn om onmiddellijk met de komst van de oliedollars een moderne veerverbinding tussen Paramaribo en Komowene opnieuw tot stand te brengen? Dit met het oog op eventuele sluiting van de Bossenbrug voor groot onderhoud. Weet u misschien wanneer er een nieuwe leiding komt bij DNV? Want al lang dan een jaar zit DNV stuurloos. Minister Weideman is er niet, dus dan gaan ze laatst storten. Velen zoals ik zijn blut. Maar de minister hoeft er niet per se te zijn, toch? Kijk goed, alle landen die geen verkiezingen houden, economisch snel gaan, economisch omhoog. Democratie betekent demongratie. Gratie voor de demon. Ah, my God. Oh, dat is een maïs sabatori. Het is gemakkelijk langs te rijden, de agenten op een moment te zien staan om het achteraf chillen te noemen. Dat is belachelijk. Moeten ze soms de volle shift in de felle zon staan? Zijn het geen mensen? Ook bamang. Oké. Okay. Een reactie op het bericht van chillen. De EBS mag best wel dezelfde werkwijze hanteren als die van de SWM wat betreft communicatie met het publiek en het oplossen van de problemen. Ja, SWM reageert heel erg snel wanneer ze iets horen op Bakanatori. Wat dat betreft, met je maar big up, de mij reageert gewoon snel. We gaan naar de advertenties. En als er andere berichten zijn, stel ik voor, oeps. Laat ze gauw langskomen. Voordat wij eventueel zeggen van, het houdt op. Let's go.
1: Op zaterdag 25 juli organiseert de SML Foundation de spectaculaire SML Select, een Youth Day in het Asset Stadion. Vanaf 4 uur 's middags trappen de jonge talenten af tijdens de Youth Day. Daarna barst om 7 uur 's avonds de strijd los tussen de Celebrity Game met een geweldige halftime show. De kaartverkoop start om 3 uur 's middags bij de poort van het Asset Stadion. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 50 SRD voor de kids, Niszijde 100 SRD, de Ere Lounge en de Rode Stoel 150 SRD en voor de gele stoelen 350 SRD. Mis het niet, beleef samen met familie en vrienden de SML Slap and Youth Day op zaterdag 25 juli.
2: Sepi mi godo.
3: Ja mi lobby, mi popki, mi sugru skrati.
2: Shall I send money, Jim? Buy me beji, chami gonna carry transfer Western Union, make me go take me chin gebroken.
3: Vrouw, Letja Bakoku, heb je ook een Western Union? Onafgoed zo voor?
2: Nee, mi wan gonna.

Draver, Ricardo's Eethuis, Café Barkjes, Paticola Gansenhoef en Botte Olijfveld, Rotterdam, Helen Kastelen. Voor info bel 06 8540 8044, WhatsApp plus

0: Spang natuurlijk gezelligheid moest daar. Iemand zegt hier, dat bericht is ingekort, no? Goed zo. Socialisme kiest ervoor dat de economie de samenleving dient. Strategische sectoren zoals olie, energie en water blijven zoveel mogelijk in nationale handen. Zo worden soevereiniteit, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling beter beschermd in een steeds onzeker wordende wereld. Limburg, ik ben het niet eens. Hoe vindt u dat van die mevrouw Jessen? Het lijkt alsof ze een zondebok uitzoekt. En ik ben het niet eens met meneer Edam. Waarom wil hij zo snel een beslissing nemen? Hij kan toch even kijken. Waarom parkeren de PL-bussen, meneer, in de middaguren en 's avonds precies op de hoek van de Sovjetmondstraat en de Zwartenhovenbroekstraat? Waar moeten de linksaffers sorteren dan? Goedemiddag, Limbo. Er zijn zoveel schurken en boeven in de politiek. Daarom komen we niet vooruit. Geef de president wat tijd. Maar die particuliere sector gaat niet vrij. En die noemt de naam van een bedrijf. Ik neem geen namen van bedrijven. Dus wat er daar gebeurt... ik kan niet zo gewoon een naam van een onderneming noemen, toch? Zo werkt het niet. Of u moet komen, dan noemt hij het zelf in een gesprek en dan... Maar als u gewoon een bericht opstuurt... Ik heb dat media lijst aan, kan die bobaring gewoon, maar jouw honor ook zo. Ik heb begrepen, dames en heren, dat... Die opmerking van Kommewijnen is een zeer goede. Ik heb begrepen, dames en heren, dat de man Kulipsing zit als straat die inderdaad kon van het Hogerhuisstraat. Iemand zei gisteren in een klein gesprek van niemand klaagt meer, je hoort niks meer. Niemand zet foto's meer, apasi gratis. Volgens mij een rijdrapje of je helemaal niet op je gaspedaal. Wat je lolole kwam zijn. Voordat je denkt, iemand die hier werkt, die zei van... als ik van de studio ga en ik ben daar achter Ratan... ben ik in 7 minuten. In 7 minuten ben ik al thuis. Dus eigenlijk mag je me gewoon om 7 voor 7 bellen. En 7 uur ben ik hier. Zo grata paside. Nou, dat is in elk geval het tegenovergestelde dan daarvoor het was. Het wordt tijd dat de KC hemzelf in de studio komt. Ik ben mevrouw Joyce en ik heb problemen met verkrijgen van water. Zou u mij de telefoonnummers kunnen geven? Want ik heb gehoord 2 heren die bij u in de studio waren. Ik hoop al 2 jaar, mevrouw Joyce. De nummers van die heren die zijn mij op dit moment niet bekend. Want die waren al een tijdje terug hier. En, ik zal het voor u informeren, mevrouw Joyce. En dan zal ik u terug appen via het nummer wat ik hier zie en wat ik heb opgeschreven. Let's be honest, de president is de suf. De vicepresident nog erger. Ik heb geen hoop. alleen wat is echt een bende met de PL-bussen. AUB handen af van de mensenrechten van de arbeiders in Suriname. De overheid zelf houdt zich niet aan hun eigen wet minimumloon. Als mensen beneden de 6.000 per maand verdienen. Maar slipper hoor. Laat de hardwerkende Surinamers gewoon genieten van hun pensioen en geen enkele verhoging. De betaling is slecht. Werkomstandigheden zijn erg. Domme mensen sterven voor 60 jaar. AUB, blij te horen. Doet u moeite voor mij? Oké, komt goed. Ik heb het over dit bericht, Limbo, Astrid hier. De bussen rijden zo om klanten te vangen is hun inkomen. Zonder klanten geen geld. Dus reguleer dat ding. Neem alle chauffeurs in overheidsdienst met de nodige voorzieningen, SZF, etc. Alle subsidiegelden kunnen omgezet worden in een salaris voor de chauffeurs. Maak 2 of 3 plekken waar je de bussen voor reparatie kunnen. Waar de bussen voor reparatie kunnen. En 2 of 3 pompen om te tanken. Het geeft rust en zekerheid. Ook al gaat de bus half vol zijn. Salaris is vast elke maand. En je hoeft je niet te haasten en gevaarlijk te zijn op straat. Dit is zo simpel als wat. Doe het gewoon en breng rust in het verkeer. Bedankt voor het lezen. Als we niks doen, blijft het een rommel. Met 5VVL. Rommel. Limburg, de president is niet suf. Zou te veel rekening met het probleem gevallen. De laatste rekening houden met die probleem. In 2030 zal ze verder rekening houden met die probleem gevallen. We zien wel daar. Weer zongen, zongen, zongen. En ondanks het feit dat er niet zoveel items hebben, we toch 4 uur gehaald. Wij laten u horen, dames en heren, zometeen een gesprek met Ene Joël over een training. En dat doen we dus over pakweg 1 minuut.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: Zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lust.

0: featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de feest line-up, Corona Band, Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en alle leden van de band.
2: VIP available.
0: Big time, 20 jaar, alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
3: Dat die lezing. Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij

0: En wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Wij luisteren naar Joël Roepelal. Hij is lifeguard trainer. En hij start binnenkort in augustus met nieuwe trainingen.
2: Ik had vorig jaar al gevraagd of ik bij jullie in de uitzending mocht komen. Omdat we vorig jaar al met de training gestart waren. Ik zal even dan beginnen met wat we vorig jaar bereikt hebben. We hebben 6 lifeguards kunnen afleveren. En ja, dus dit jaar willen we wel verder gaan daarmee. Dit jaar wordt het wel een beetje intensiever, omdat we ook de rivier erbij nemen. Vorig jaar hebben we niet in de rivier gewerkt. Dit jaar gaan we dat wel doen. Reden waarom? Omdat de waterkant nog niet af was. Dat was nog in aanbouw. Dus nu is het af en dan kunnen we eindelijk weer onze rivieractiviteiten ook uitvoeren.
3: En is er animo? Schrijven mensen zich wel in hiervoor?
2: Ja, dus vorig jaar hadden we een groepje van ongeveer 15 man. En uiteindelijk zijn er 6 overgebleven die dus het examen hebben afgerond. En succesvol ook. En die werken dus nu al ongeveer een jaar. Want dat is ongeveer een jaar geleden dat we dat ook hebben bekendgemaakt. Dus ze werken nu al ongeveer een jaar als lifeguard. En dus we willen weer verder gaan. Ik heb een flyer opgesteld, dus de mensen mogen daarop reageren. Op de flyer is aangegeven dus dat ze theorielessen krijgen. Met dus de benodigde zaken betreft het verdrinkingsproces. Praktijk natuurlijk zwembad en riviertraining. We gaan ook ervoor zorgen dat ze dit jaar in plaats van alleen EHBO ook een BHV-training krijgen, dus bedrijfshulpverlening. Dat is inclusief, inclusief brandveiligheid erbij en ook een evacuatielijn opstellen. Dus het wordt iets uitgebreider. En ja, dus we willen iets professioneler gaan doen.
3: Ja, ja, om ons toch even weer in herinnering te brengen. Wie mag zich allemaal opgeven voor de lifeguard-opleiding? Moet je al kunnen zwemmen? Hoe zit dat?
2: Ja, zeer zeker. Je moet een hele goede zwemmer zijn. Je moet minimaal 16 jaar zijn. Als je geen 16 jaar bent, kan je het EHBO-diploma niet maken. Dus een minimale leeftijd 16 jaar. Vorig jaar heb ik gezegd geen zwemdiploma, maar we gaan het dit jaar toch wel op minimaal zwemvaardigheid 2 diploma houden. Omdat we hebben gezien vorig jaar dat niet iedereen er slagen kon. En als je het zwemvaardigheid 2 hebt, dan weet ik zeker dat je de benodigde slagen in het water kan uitvoeren. Je moet ook een CBB-uitdracht voor ons brengen als je gaat aanmelden. En een medische sportverklaring, heel belangrijk. Omdat we ook hebben gezien vorig jaar dat een paar mensen zijn uitgevallen. Omdat ja, dus medisch niet echt fit waren. Zeg ik het goed? Medisch fit? Ja. Ja. Ze waren medisch niet fit om deel te nemen aan de training. Dus als je naar de arts gaat en je zegt dat je wil een medische sportverklaring, gaat je even testen. En als je de test hebt doorstaan, dan zal hij je fit verklaren om deel te nemen aan de training. Het gaat weer in Parima gebeuren. Daar gaat de teach-in gebeuren en de zwemtest direct gevolgd naar de teach-in. En dat is op maandag 24 augustus. En de inschrijfgeld dit jaar is $250. We hebben een beetje meer erop gezet omdat we wat extra logistieke zaken moeten gaan doen. Vooral als we naar de rivier gaan en zo. We hebben ook verwachtingen dit jaar. We willen wel 80% aanwezigheid. We willen dat de mensen gemotiveerd zijn. Ze moeten in teamverband kunnen werken. Ze moeten best wel leergierig zijn. Geen vrees hebben voor water. En zoals ik al heb aangehaald, een hele goede zwemmer zijn.
3: En heer Roepelal, misschien kunt u ons toch wat meer vertellen. De mensen die zich allemaal inschrijven, na zo'n training te hebben gevolgd, waar kunnen ze allemaal gaan werken?
2: Anywhere waar ze lifeguards nodig hebben. Ik heb zelf ook een lifeguard onderneming. Dus als ze het succesvol hebben afgerond en ze door de ballotagecommissie van mijn bedrijf gaan, dan mogen ze ook voor mij werken. Ik heb mijn bedrijf werkt meer op afroep. Dus zolang iemand een lifeguard nodig heeft bij een zwemgelegenheid of naar een binnenlandtrip of op de boot, we werken ook op de boot. En trouwens, over de boot gesproken, we hebben ook pas gezien dat er in Guyana een hele zware bootongeluk is gebeurd. Er zijn een heleboel mensen verdronken. En toevallig is aanstaande zaterdag 25 juli ook de dag ter voorkoming van verdrinking. WHO heeft sinds 2021, dus 25 juli, uitgeroepen tot de dag van ter voorkoming van verdrinking. En het gaat meer om preventie van verdrinking. En dat mensen zich bewust zijn van de gevaren van water. Ja, over die boot gesproken van Guyana, hoe ik ook op de boot werk, dan dacht ik van het is toch wel even actueel om dit aan te halen.
3: Tot slot, Joël, hoe kan men jullie bereiken?
2: De telefoonnummer van mij is 875-6600. En je mag ook Lifeguard Earl bellen. Dat is op 860-9009.
1: Nou, daar hebt u dus de nummers van de organisatie en daar kunt u bellen. Het is heel erg belangrijk dat u moet sap swing. Isabi, if de man bonk ja watra of je vader watra, je moet sap swing. Zeer belangrijk, zet je kinderen ook heel vroeg op zwemles. Mensen, we gaan eruit. Ik wil iedereen bedanken voor de medewerking. Meneer Warning, moet ik bedanken. Chas, je mag hem gewoon Chas noemen hoor. Chas, bedankt voor het komen naar de studio. Meneer Edam, Joël Roepelal, succes met de trainingen. Zeker ook Emmanuel Scheek, de crew van Lim, de adverteerders, de kijkers, de luisteraars, iedereen allemaal. Goedemiddag, Tamara. Ben ik er weer met een andere Bakkanatori. Love you.

0: Rataan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rataan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rataan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rataan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rataan zijn gratis. Rataan.
1: Rustig, dikke rustig, amai drea. Rustig, rustig.
2: Omwika man.
1: Oei, omwika, fai omwika man. Ruwaka dabe, ai, go. Hey, tik alasan, fugwe snel, tik alasan. Hey, wakti, uku wanta kudape. Oke, Arkino, taye bek, woteke mi. Ja, wanta lakwa fuma kote kusan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Maar wat san, goede eerlijk. If I be de abewaking voor Improser NV. Hoe ben je van
3: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
4: Ja, ma?
5: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
4: Maar dat had ik u beloofd.
5: Maar die no maar zijn €50 gym alsnog, no?
4: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
5: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
4: Maar ik heb haar eerst beloofd.
5: Is zo je moeder? Nee, ma.
4: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
5: Anomoso, fijne dag.
4: Is goed, ma. Hallo, mama.
5: De cello, dat is meer die broek aan gesprek.
4: Nee, mama.
5: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
4: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
5: Ja, de Zabi. Wat een service geweldig. De Oerusma let me de jef direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
4: Nog iets, mama?
5: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
4: Mama!
6: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
7: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar Amoni no sorry boy.
6: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
7: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
6: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
7: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
6: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
8: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
9: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Emmaty staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Emmaty Nails and Cosmetics. Instagram, Emmaty Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Emmaty, the glance of perfection.
10: The number one tune this week.
11: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, on Peterborough.
12: Number one.
13: Number one.

Dit is Lim FM 91.7 met nieuws, actualiteiten en muziek. Lim FM, de andere radio.

0: Your tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.
2: Number one.